Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: 6 uur 's morgens en een goede 22 graden buiten. Ja, speciaal. Goedemorgen en welkom.

0: Ja, dit is het goede moment om daarover te beginnen. Dus ik heb daar verschrikkelijk veel last van eigenlijk.
1: Jeroen en Koen.
0: Je zit dan in de auto, je bent 5 à 10 minuutjes onderweg en dan denk je, oei, heb ik het licht wel uitgedaan? In die kamer waar ik geweest ben ook last van. En dat je dan terugrijdt en dan blijkt er niks aan de hand natuurlijk. Want je hebt dat wel gedaan.
2: Ah nee, ik doe dat als ik in de auto stap. Dan stap ik toch nog even binnen. Omdat het dan net binnenkomt dat ik waarschijnlijk het licht heb laten aanstaan. Dus ik ben nog niet vertrokken dan.
0: Ja,
2: en ik doe ook zelf altijd mijn ronde. Dus als ik... Ja, dat is standaard. Ik ga soms 5 keer naar dezelfde kamer kijken om zeker te zijn dat het licht niet uit.
0: Maar je hebt er ook last van dat je daarmee in je kop zit.
2: Ja,
0: van,
2: maar ik zou nooit terugkeren. Nee, ja, ik zou nooit terugkeren.
0: Ah, oké. Okay. Ja, en ondertussen is je wagen gestolen natuurlijk, want die heb je dan al buiten gezet. Of niet?
2: Met de deur open.
0: Een draaiende motor. Ja. Ja. We zijn er geraakt of...
2: Maar wacht eens even, je bent nu aan het twijfelen of dat het licht is nu oké.
0: Ja, nu je erover begint, en eens je erover begint te denken. Ik heb zelfs ooit, ik weet niet of ik dat ooit verteld heb, ik was met vakantie aan zee en dan ben ik helemaal terug naar huis gereden. Dat is dus een dik uur rijden, hè. Helemaal terug naar huis. Dus 2,5 uur samen in de auto om te kijken of ik het stopcontact van de friteuse wel had uitgetrokken. Ja, natuurlijk had ik dat gedaan.
2: Zeg maar, als jij
0: dus 2,5 uur in de auto voor niks.
2: Als jij je beter voelt om even naar huis te gaan en te gaan kijken, dat is oké, hè?
0: Ja, ja.
2: Wel op tijd terug zijn.
0: Wat? Ja, dat is dan te laat, want we zijn al
2: ja, door. Wel, ja, ja.
0: Het is woensdag, 24 juni. Ja, ja.
2: Ik wil meegaan, hè.
0: Ah, oh, in dat geval. Ah, dan wordt het nog gezellig. Ja, ja, oké, okay, goed. Tot morgen.

0: Ja, voorzichtig met je huidje in de temperaturen die eraan komen. Shed My Skin, dat was die noot. Ja, we moeten hier vandaag beginnen met dit. Waar heb ik het gezet? Ja.
1: Breaking news.
0: Ja, ja. Ja, omdat het toch tof is dat we dan kunnen stellen dat heel wat mensen het eerst hier gaan horen. Het is amper een uurtje geleden op de site van HLN gezet. Het gaat nogthans over een VRT-programma, maar ja, dat was toch wel even iets waar heel veel mensen, inclusief wij zelf, gaan van schrikken. Ben Krabbe van Blokken stopt met Blokken. Ja?
2: Het is niet waar.
0: Ja, ja, het is wel waar. Ja, ergens moest dat er ooit eens van komen, natuurlijk, want hij presenteert dat programma ruim 30 jaar ondertussen. Maar nog nieuws is dat het programma dus niet stopt. En dan is de vraag of dat een goed idee is, natuurlijk. Hè?
2: Wel, ik moet zeggen, de naam die opduikt, of die bevestigd is, dat weet ik niet. Maar de naam die opduikt, ik vind dat eigenlijk... fysiek, visueel, ziet hij er al een beetje hetzelfde uit. Hij is ook kaal. Alleen Ben Krabbe is niet kaal, maar toch bijna.
0: Ja.
2: En dus het matcht wel, vind ik. En op zich vind ik het ook wel een gezellige presentator die
0: zeker,
2: het gaat vervangen.
0: Ja, en onderzoek heeft ook uitgewezen dat dat een programma is dat iedereen bereikt, maar toch heel veel oudere mensen. Dus misschien gokken ze erop dat die hun bril niet op hebben en het amper gaan zien. Want inderdaad, Sven de Leijer wordt genoemd en zoals je zei is zelfs al bevestigd als de nieuwe presentator vanaf september volgend jaar. Dus er gaat heel, over precies een jaar gaan we daar zeker en vast moeten op terugkomen. Want dan wordt Ben Krabbe met heel veel trompetgeschal en dergelijke uitgewijfd als presentator.
2: Het gaat je goed.
0: Ja.
2: Alleen die mens is niet...
0: Nee. Hij blijft actief, maar hij stopt dus met Blokken. Ja, het is toch wel even een verrassing om de dag te beginnen.

0: mij is er iets grappig. We gaan even luisteren.
1: Nee, jij had het over het feit...
0: Ja.
1: Dat je aan het twijfelen bent of je al dan niet je licht hebt uitgedaan of iets. Ja. En dan Dingske, ja, Bianca.
0: Ja?
1: Bianca heeft laten weten, als ik weg ben met de auto, dan denk ik altijd, heb ik die nu uitgetrokken of niet?
0: Ja.
1: Aan stopcontact, hè?
0: Ja.
1: Met een auto.
0: Ja, en nu gaat... zeker, nu wij erover beginnen.
1: Ja, maar waarmee ze dus gaat vertrekken,
0: aan
1: hè?
0: Aan de auto zelf, oh, bedoel je?
2: Oh. Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
1: Snapte?
0: Verschoning, het is nog vroeg. Ja, ben niet altijd mee. Ja, het was gisteravond laat, nog gaan eten met een kameraad en zo. Daar heb ik straks nog een verhaaltje over. Eigenlijk ben ik op zoek naar een goede tip. Maar dat is voor later. Eerst het BVV, want we hebben jou ondertussen een kwartier riant de tijd gegeven om een keuze te maken. Maar ik moet zeggen, het is er eentje met een mooie boodschap wel die we uitgekozen hebben. Namelijk die van Lars, want die schrijft. En overigens, dat werd hier correct opgemerkt door mijn collega.
1: Dat ben ik.
0: Dat is hij, ja.
1: Yes.
0: Hij had het meteen gezien. Het is de eerste keer dat Lars iets stuurt naar ons. En hij zegt, goedemorgen boys, aangezien jullie ons zullen verlaten... Zo triestig.
1: Dat klinkt al zo bijna als een afscheid nemen bestaat niet.
0: Ja. Ja, maar inderdaad, vrijdag gaan we het seizoen afsluiten. Dat is zeker. En daarom dacht hij aan deze.
3: I had a dream last night.
0: Oh, nachtmerrie.
3: You were there. You held my hand so tight. Oh,
0: schoon.
1: Ja, nog.
3: I thought I'd just die.
0: Dat is dramatisch.
3: Do you remember? When we used to have so much fun.
0: Ja, dat we lol gehad hebben, dat is duidelijk. And I want you to stay, dat is de boodschap. BVV'tje van vandaag.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al iets aan zo'n hotel, juist.
1: En welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Auto 5.
6: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Als je er eentje vindt, ga je er waarschijnlijk spontaan onder staan deze dagen. Waterfalls was dat. Ja, en over het weer gaat het ook in de krant.
1: Het nieuws van de dag.
0: Ze moeten gedacht hebben, we gaan het onderwerp nemen waar op dit moment echt iedereen over praat. Dat dachten ze bij het Nieuwsblad met de titel En het wordt nog warmer. En trouwens, bij Gazet van Antwerpen, exact dezelfde titel.
2: Oké, dan gaan we eens kijken wat andere kranten te vertellen hebben. Het heeft ook wel te maken met de hitte, de gevolgen daarvan. Want het laatste nieuws heeft het over de stroomprijs. Die breekt alle records.
0: Belang van Limburg, pakjesdienst. Dat heeft dan niks te maken met het weer, veronderstel ik. Pakjesdienst UPS schrapt 525 jobs in België.
2: De Tijd heeft het vandaag over het volgende. Vlaanderen neemt omstreden subsidies regionale luchthavens in vizier.
0: En dan nog de Standaard. Die heeft een woord voor mensen die Scrabble spelen. Volgens het ethische comité gaat Van den Broeke te snel met de afschaffing van, en hier komt hij, de donoranonimiteit. Maar ja, moet je wel veel klinkers hebben en zo. Hè.
2: En, dat heb en je kan mee. Dat ook op dat bord?
0: Ja, dat is een goede vraag. Donoranonimiteit.
2: Ik vind dat veel te ingewikkeld, want mensen komen effectief dan met woorden af die in mijn hoofd niet bestaan. Maar dat bestaat niet, jongen. Ja. Dat is dan een heel discussie.
0: Altijd dan bras.
2: Ja, maar dat is toch altijd... Ja, je hebt toch altijd iemand die er zo van... Ja, we mogen niet over het... ik begin hier nu van... Ja,
0: maar
2: nee.
0: Maar ik wist niet dat jij Scrabble speelde zelfs.
2: Nee, maar dat is het net. Ik speel het niet omdat ik er kort onnozel van. Omdat je dus altijd een hebt die dan zo met die woorden afkomt waarvan je denkt, want dit is geen woord toch. En dan begint het spel, hè. Ja. Altijd dan bras.
0: Maar het is bij jou wel heel vermoeiend, hè? Dat je moet gaan uitleggen dat het woord dat bijvoorbeeld wel degelijk bestaat. Forever in love. Zwaar, hè? You and I. Ja, ja.
2: Forever in love. Dat zijn aannames.

0: waar, Sylvie. We have to give it a try.
1: Maar ja, ze wou alleen maar vrienden blijven, heb ik begrepen van uw advocaat. Forever in love. Ja. Hey, gisteren hebben we een heel spel gemaakt, we weten het zelf. Dus ik geef het grif toe van het feit dat ze gisteren dus gingen samenzitten, hè.
0: Ah ja, ja, ja, er stond een overlegmomentje gepland. Geen momentje, we mogen zeggen een
1: moment.
0: Een moment, ja, ja. Want ja,
1: we... voorpagina nieuws en zo, hè.
0: Ja, en het was ook met bepaalde noodscenario's en codes. Want we zitten bij oranje vandaag. We gaan misschien naar rood, ik weet het niet. Allee, het was een heel gedoe. En dus gisteren heeft
1: wel,
0: het
1: nee,
0: op...
1: Dus, hè. Want was dat het crisiscomité, zoiets, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo
0: ja,
1: heette
0: ja.
1: Het, hè. Het crisiscomité. Oeh, la, het crisiscomité komt bij
0: wel, de laatste keer dat we zoiets hebben meegemaakt was een beetje in de COVID-tijden. Dan was dat ook zo. Ja. Even samen zitten.
1: Was
0: en
1: dat hetzelfde crisiscomité? Die zijn gespecialiseerd in alle noodsituaties, blijkbaar.
0: Wel, het zullen, ja. Niet, zullen niet dezelfde mensen geweest zijn, dat weet ik nu niet. Maar in ieder geval, je verwachtte wel wat maatregelen. Ja. Want het land moet zich voorbereiden op de hitte.
1: Zeker. Hm. Oh, wacht. De alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan, dat bestaat, hè, werd door de FOD Volksgezondheid geactiveerd. Dus dat is een maatregel die zeker wel genomen is. Maar dus het crisiscomité ja. Heeft beslist
0: ja.
1: Dat ze niks gaan doen.
0: Maar dat we wel voorzichtig moeten
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Er komt sensibilisering, daar heb je het.
0: Goh.
1: Drink voldoende. Vermijd de zon. Maar jongens, daar waren we toch zelf allemaal niet op gekomen. Nogal wel dat wij die leidraad hebben. Oh. Maar ondertussen zijn er wel anderen die wel acties ondernemen. Crèches gaan meestal na de middag al dicht. En daar hebben we het gisteren ook al eens over gehad. Is dat niet gewoon een beetje het probleem? Verleggen dan? Of nog erger?
0: Maar heeft dat te maken met het feit dat er geen airco is in crèches? Of wat is het verhaal dan?
1: Dan zou ik het zeker vaststaan.
0: Dan snap ik het wel.
1: Maar ja, goed, dan ga je ervan uit dat iedereen bij hem thuis wel een airco heeft.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar nee, elk geval is toch anders. Misschien inderdaad is het in sommige crèches gewoon best nog aangenaam. En,
1: ah, ja.
0: En heeft het effectief met de temperatuur binnen te maken? Of is het gewoon van het is te warm, kan niet werken? Dat
1: ja,
0: denk
1: ja, maar
0: ik
1: dan verplicht je de mensen om de kinderen mee naar huis te nemen. En als daar geen airco is, dan is het probleem toch gewoon een beetje verleggen.
0: Ik weet het,
1: ja.
0: Ik weet het. Ja. Maar, dus, ja, jij hebt er als ouder voor gekozen om voor je kind te zorgen. Hè? Bij de crèche hebben ze er niet voor gekozen.
1: ja, dat is, we hebben daar niet voor gekozen. Daarentegen wel voor een terrasje. Want ja, wat gaan die mensen dan doen?
0: Ja, die zullen zich wel bezighouden.
1: Ja.
0: Ze hebben gelijk.
1: Nuttig.
0: Ja, ja.
1: Zeker wel. Goed, het is ruim 6:30. En alweer iets om over na te denken. Solifodera zegt dat ook. Think about us.

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Serieus? Jij toch niet?
2: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Loco, loco. Het is om een beetje zottekes van te worden. Met andere woorden, ze hebben nog gelijk ook. Of hij heeft nog gelijk ook. Dat was Gordo. Yes, woensdag 24 juni. Het wordt echt wel nog warmer, zoals de kranten schrijven. Tot 37 graden wordt er voorspeld vandaag.
1: Ja, het goede nieuws is wel dat het de komende dagen, alleen niet de komende dagen, begin volgende week gaat afkoelen.
0: Ja, en dat klinkt nu als het ideale zomerweer eigenlijk, want dan zullen we temperaturen hebben rond, wat is het, 23 graden. Hè? Dat is ideaal. Dat zijn zo'n temperaturen dat je net nog in je t-shirt kan buitenkomen. Maar als je ziet wat we vandaag hebben, het is een beetje raar, maar dat gaat koud aanvoelen dus, hè? 2,23. Oeh, als ik nu in de wagen ga zitten en ik zet een airco op 2,23, dan voel je die zachte, frisse bries. Dat je denkt, oeh, en dat soort temperaturen krijgen we dan over een weekje buiten. Oei, ik zie dat zo precies niet zitten. Ik ben gisteren nog bij iemand op een terrasje gaan zitten en die wou mij al geweld in de zon. Dat ik dacht, maar je bent zot, man.
1: Ah, maar dat snap ik wel, want als je dan een hele dag hebt binnengezeten en de zon schijnt dan eens, dan wil je toch, al is het een half uur, even genieten van de zon.
0: We hebben ons toch moeten verzetten. Dat was niet te doen.
1: Ah ja, we zijn gisteren gaan eten. Ja. En het was stoelendans. Dus we zijn begonnen met de aperitief in de zon. Ja. Maar ik was niet egoïstisch. Ik heb overlegd met met jou dus, mm-hmm. Van wat gaan we doen. Jij wou niet in de zon zitten, nee. Ik wel. Dus ik dacht, kom, zet u met uw rug naar de zon, dan kan dat verbranden.
0: Ja, mijn nek verbrand.
1: Ja, voilà. Ja. En dan zijn we na de aperitief verplaatst naar de schaduw. Ja. En zo hebben we allebei ons zin gehad.
0: Die man van het terras werd er ook helemaal kirwiet van, want we hadden wel degelijk gereserveerd. Dus die had 2-3 tafeltjes voorzien, waar we dan nog mochten uitkiezen. Ja. Alle drie in de schaduw natuurlijk. Waar gaat Van der Sloter zitten? Op het niet gereserveerde tafeltje in de blakke zon. En dan na 10 minuten van gedachten veranderen. Enfin, die mensen werden zot van ons. En dat was precies de bedoeling ook.
1: Ja.
0: Ja, klant is koning, zeggen we altijd.
1: En ook een goede tip als je van tafel verandert. Soms vergeten ze dan de aperitief op te schrijven bij de tafel waar je dan uiteindelijk beland bent. Ja, en zo hebben we dus eigenlijk te weinig betaald.
0: We hebben een kopje gedaan.
1: Mea culpa.
0: We hebben het gezien, ze.
1: Ja, maar te laat, hè. Kijk. Ja, we hebben het te laat gezien.
0: Het was zo stom niet zijn. Ja, dat was lekker. Oh.

0: Domein, De Krekenmeerse, Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim? Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
2: Alleen, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: Bahia.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wieder maak je kabinetten zak slimmer.
5: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
6: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
7: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen. Teambuilding.

0: Jaylicious. En ja, zeg het zelf maar. Voilà, zeg. Het is warm voor iedereen als we de taken kunnen verdelen.
1: Jeroen en Koen.
0: Voilà. We moeten ter onze verdediging toch wel even het volgende zeggen. Want dat is natuurlijk een, ja, niet zo eerlijk dat je sommige dingen die je hebt verbruikt, waarvan je dan merkt dat ze niet op de rekening staan en dat je dat dan laat passeren. Toch even ter onze verdediging. Wat is daar allemaal gebeurd? We waren heel tevreden hoor, daar niet van. Maar daar liep duidelijk wel het een en het ander mis. En op den duur werd het irritant. Nee, het is toch zo.
2: Ah, je bent... ja, ik ging mij niet verdedigen. Ja. We hebben het ook gezien na de feiten. Dus we hadden al betaald.
0: Ja,
2: we
0: waren en het ging trouwens niet over aperitiefjes. Het was niet duur. Het waren gewoon twee colakjes die niet aangerekend zijn. Maar in de loop van de avond hebben wij twee keer een amuseke gekregen. Dat we zelf moesten zeggen, sorry, we hebben al een amuseke gekregen, waarvoor dank. Het was heel lekker en zo. Dus dat werd per ongeluk nog een keer aangeboden.
2: En je mocht dan komen bestellen, ja. Want we zitten hier al een half uur te wachten.
0: Ja, we hebben lang moeten wachten voor we konden bestellen. Nog voor we besteld hadden, stond er al een Chateaubriand op onze tafel, die we helemaal niet besteld hadden.
2: Nee, maar we hebben die toch opgegeten.
0: Nee, we hebben die niet opgegeten. Waarna zich, en dat konden we dus ook horen op terras, een discussie voltrok in de keuken. Oeh, die moeten die niet hebben. Maar die mensen hebben nog niet besteld. En dit en dat en hetgeen.
2: En dan tafel 7 in dat hoekje. Ja, maar dat is mijn Chateaubriand. Ja, dat
0: als
2: zal wel.
0: Als we dan eindelijk op eigen vraag hebben kunnen bestellen, dan kwam er 1 minuut later iemand vragen of we wilden bestellen. Enfin,
2: het was een hele soep.
0: Het werd er een beetje irritant. Dus ik dacht, kom, die twee colakers, dat gaan we dan ook zo laten, want we zouden niet willen dat die eigenlijk was uit medelijden, dat het personeel nog een keer onder zijn vijs kreeg voor van alles en nog.
2: Ja, maar zo gaat dat in een keuken, denk ik. Hè. Dat is met potten en pannen smijten, ja. dat is brullen op elkaar een
0: dat
2: beetje.
0: Was de moeite.
2: Peter Goossens gewijs, dat is
0: ja,
2: niet
0: hij voelde zich wel de Peter Goossens van die streek.
2: Ik heb net een spaghetti besteld, dus doe maar gewoon.
0: Ja, dat is waar. Ik heb een pot mosselen besteld en daarvoor, ik zei het eerder in de uitzending, ben op zoek naar een tip, misschien mensen die mij kunnen helpen. Ik heb ondertussen mijn handen maar zeker een keer of 4-5 gewassen. En die geur van, ja, die mosselen. Ja. En vooral die groenten. Ja. Dat blijft aan mijn handen kleven zo.
2: Ik heb dat ook bij een pita.
0: Ja? Ja. Dus hoe maar krijg je dat daaraf?
2: Maar
0: wel slijten en zo.
2: Ja,
0: daar niet van.
2: Maar is negatief? Allee, stink het.
0: Nee. Maar je denkt wel van, ik heb nu mijn handen 4 keer gewassen. Dat zou daar toch al moeten af zijn. Nee, dat komt altijd terug. Dat is raar, hè?
2: Ja, maar zo'n mossel, dat is, ja.
0: Ja, zo'n mossel.
2: En wel, nee, maar ja, dat is, ja, ik weet dat niet. Maar dat zit, ja, dat blijft daarin zitten, hè. Dat kruipt in de poriën.
0: Ja. Wel, hoe krijg je dat uit je poriën? Als iemand een tipje heeft, het kan van pas komen misschien deze zomer als je met hetzelfde probleem zit. En ondertussen gaan we de rekening nog eens goed bekijken. Met Jessie J. Ja, die heeft er ook last van, zo te horen.

0: Yeah, yeah. Jessie J. Ook aan te worstelen. Met de prijsetiketjes. Het heet Price Tag.
1: Jeroen en Koen
0: hebben voor jullie een hele hoop vriendelijke tips om die geur uit je handen te krijgen als je bijvoorbeeld mosselen hebt gegeten. Verschillende dingen zijn verschillende keren binnengekomen, zoals je wandenhassen met koffiegruis. Hetgeen dat overblijft in de
2: prut.
0: De prut in de volksmond. Randy vraagt, heb je al eens de vraag gesteld of het wel aan je handen ligt en niet aan je neus? Nee, die vraag heb ik mij nog niet gesteld. Ruben schrijft, met look aan je handen bijvoorbeeld moet je handen goed aan een RVS-kraan. Wat is een RVS-kraan? Zat. Daar moet je dus eens op wrijven en dan gewoon wassen. Evelyn die beweert, ik heb gisteren ook mosseltjes gegeten en nadat ik mijn handen gewoon gewassen heb, was het weg. Ja, zo inferieure kwaliteit mosselen, daarmee lukt dat dan misschien, Evelyn. Ja. Dit was goudmerk natuurlijk. Ja.
2: Ja, het waren stevige mosselen, heb ik kunnen vaststellen. Ondertussen weet ik wat een RVS-kraan is. Dat is een roestvast staal.
0: Misschien daarom dat ook iemand schrijft, je moet over een inox kookpot wrijven. Dat zal misschien hetzelfde effect zo'n beetje zijn. Dat helpt voor lookgeur ook. Schijfje citroen komt verschillende keren binnen.
2: Die citroendoekjes. Ja. Is dat zo wat je bij de Chinees krijgt? Of is het nog iets anders?
0: Ja, dat is dat, hè. Dat moet je dan zo onhandig openscheuren. En dan, ik vind het wel heel aangenaam, die natte doekjes die je dan krijgt.
2: Ja, geef er maar mee voor thuis.
0: Ik stik er altijd een paar in mijn zak.
2: Ja,
0: inderdaad. Michael schrijft, maar dat is een praktische oplossing. Hey, dat is van de citroen enzovoort. Ja? Ja, doe gewoon een keer een afwas. Daar zit ook citroen in, meestal in die detergent. Dan ben je er ook vanaf. Goed dat je mij daar even op wijst, Michael. Inderdaad, een afwas doen. Dat is even geleden.
2: Ja, dat was er gisteren aan te zien toen ik je thuis afzette.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Top!
3: 7 uur geweest.
4: En zometeen het ochtendnieuws, al zijn ze op dit ogenblik nog aan het tellen, denk ik. 98, 99.
5: Een goeiemorgen. Als je vandaag met de trein reist, check dan eerst de app of de website van de NMBS. Want er rijden zo'n 100 treinen minder door de hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en dat vinden ze bij de spoorwegen onverantwoord om daar mensen mee te laten sporen. Toch vragen ze aan de reizigers die de trein wel nemen om genoeg water mee te nemen en de spitsuren te vermijden. En als je naar Nederland moet, houd dan ook rekening met vertragingen door een treinstaking bij onze noorderburen. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil bij ons tot 525 banen schrappen. En dat gaat van chauffeurs over pakjesorteerders tot douanemedewerkers. De directie maakte dat bekend tijdens een ondernemingsraad, bevestigen de vakbonden. Bij UPS werken zo'n 800 mensen, de meeste in de vestiging in Diegem in Vlaams-Brabant. Daarnaast is er een distributiecentrum in Lummen, Limburg. De vakbonden denken dat de ontslagen er komen omdat de Amerikaanse UPS-directie vaste contracten wil vervangen door goedkopere freelancers. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond Oezbekistan verslagen met 5-0, onder meer door 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo, die eindelijk zijn duivels ontbond en bepalend was voor zijn ploeg. Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk na een toch wel teleurstellende wedstrijd. En Kroatië won afgelopen nacht met het kleinste verschil van Panama, het werd daar 0-1. En Colombia klopte vanmorgen Congo ook al met 1-0. En ik eindig met nieuws van bij onze VRT-collega's, want presentator Ben Krabbe die stopt met het populaire spelprogramma Blokken. Sven De Leijer wordt de nieuwe presentator vanaf september volgend jaar. Je kent hem ongetwijfeld van het jaaroverzicht Vrede op Aarde op VRT of van Hotel Romantiek op Play. Daarmee komt na ruim 30 jaar meer dan 7000 afleveringen een einde aan het televisiehuwelijk tussen Ben Krabbe en toch wel zijn programma Blokken. Heel veel zon vandaag, ik hoef het je niet te vertellen. Tropische maxima, ook dat weet je al. 33 graden aan zee tot 37 op andere plaatsen. Ook morgen, tot en met zondag, schijnt die zon als nooit tevoren. Het wordt ook nog wat warmer, tot 39 graden. In het weekend kunnen warmteonweters wel voor wat verkoeling zorgen.
3: Ja, dat wordt de moeite. Is het ook al de moeite op de weg? Denk het niet, hè?
6: Nee, het is nog rustig onderweg. Misschien één plaats wel meegeven waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E429. Dik 10 minuten file daar vanaf Tubeke.
3: Maar dat is het enige. Je zou denken dat mensen veel vroeger aan de slag gaan in deze omstandigheden. Maar dat is blijkbaar niet het geval.
4: Of de mensen zijn al op vakantie.
3: Ja.
4: Kan toch ook?
3: Dat kan. Laat het even weten, jongens.
7: Dit is Top.
3: En meisjes.
7: Ah. Jeroen en Koen.
3: Alhoewel, luister je dan tijdens je vakantie? Zo vroeg? Alhoewel, proficiat daarvoor. We gaan je belonen met offer.

0: En misschien sta je rond dit uur voor de kleerkast en denk je, wat zal ik vandaag eens aantrekken om deze hete zonnige woensdag aan te vatten? Ik heb een tipje. Het is vandaag Fairy Day.
1: Fairy?
0: Fairy is Engels voor vee dus eigenlijk, hè.
1: Oké. Okay.
0: Dus je mag verkleed met vleugeltjes en glinsteringetjes de dag tegemoet.
1: Ah, dat is ook veel stof, hè? Zo langs de zijkant aan die vleugeltjes.
0: Is het waar?
1: Ja, wel, het gaaf. Ja,
0: maar ik ben blij dat iemand het uitgeprobeerd heeft.
1: Ja, dat is goed. Okay, ja. Ik mag toch zijn wie ik wil zijn?
0: Ja, zeker, zeker. Wees vooral wie je bent.
1: Ah, dank je. Ja.
0: Kunnen we ook nog eens lachen en zo. Dus Fairy Day, doe er uw voordeel mee. Dit is Faith Evans.

0: Shut your fucking mouth.
1: Maar niet de fucking...
0: Funky nou.
1: Funky.
0: Ja, ik zei funky, maar je luistert niet, hè. Funky. Oh, je fucking nou.
1: Geen ruzie maken tijdens het plaatje.
0: Nee. Wacht, hè. Hey, you fucking nou.
1: Hoorde jij niet ook niet hele tijd Funky?
0: Nee, ik zei Funky nou. Nee, ik zei Funky nou.
1: Het is een familieprogramma. Dus in dat kader, mijn collega...
0: Koen van der Sloten, aangenaam.
1: Hij dus. Wil nog even terugkomen... Ik had dat onderwerp eigenlijk al lang afgesloten. Maar goed, wil nog even terugkomen op het feit dat het vandaag feetjesdag is. Oh, ga gekleed als een fee naar je werk. Het zou zo mooi zijn. Met vleugeltjes en glinsteringsjes. En ook wel stof in de vleugels. Maar goed. Maar we hebben dus geleerd dat mijn collega dat af en toe doet. Zich verkleden als vee. Dus daar willen we toch iets meer over weten, toch? Ja.
0: Wel, het begon allemaal... Heel lang geleden.
1: Ah ja, fairy tale is ook een sprookje. Mooi, hè? Ja, ik snap het. Er was
0: heel
1: eens,
0: lang geleden.
1: Er was eens.
0: Een ochtend dat ik in de kleerkast ging en dat ik niet goed wist wat aan te trekken.
1: Ja. Ah, je gaat in de kleerkast dan even af.
0: Zo groot ben ik niet, dus dacht van kom, even binnen. Het is ook lang geleden.
1: Een gewone kleerkast is voor hem een inloop.
0: Het is ook heel lang geleden, dus ik ging dan eens gaan kijken. En mijn zus, die had allerlei specialekes thuis hangen. Allee, gewoon specialekes.
1: Ik zie al waar dat vooral naartoe gaat. Ja.
0: En dan dacht ik van kom, ik ga ervoor. Je bent alleen en je denkt van kom, ik probeer het even uit. Ik doe eens iets speciaals aan.
1: Ja.
0: En dan zag ik er eigenlijk een beetje uit, zoals een fairy tale.
1: Yes.
0: En zo ging ik dan naar beneden en werd uitgelachen door het hele gezin.
1: Maar goed.
0: Ik dacht, ik kan eindelijk zijn wie ik wil zijn.
1: Dat was daarvoor ook al natuurlijk. Oh. Ja.
0: Dat is juist.
1: Zeg, en is dit hoe jouw, zo stel ik me dat voor, dit hoe jouw badkamer klinkt?
0: Ah ja. Nee, dat is zo, ik ga het u uitleggen, dat is zo'n loopje dat op de achtergrond blijft staan. En als ik dan in bad lig, dan lig ik daar zo.
1: Maar mensen kopen tegenwoordig zo van die kleine speakertjes, ook voor in de badkamer.
0: Ja.
1: We hebben het daar al eens over gehad. Ik schrok mij een ongeluk.
0: Wat bedoel je?
1: Onlangs was ik op toilet bij vrienden en dan hoorde ik plots zo, maar rare geluiden allemaal.
0: Ah, de muziek begon te spelen.
1: Nee, het was geen muziek. Het was zo een of ander, zo dit... Een watervalletje en dat ik denk...
0: Maar dat spelen ze
1: problemen met een loodgieterij of zo. Wat is dat hier
0: dat spelen ze ook af in een sauna. Zo'n wellness speelt dat ook altijd. Ja. Dan denk ik van, er is iemand aan het meekijken.
1: Ja. Ah, zo gezellig.
2: Ja.
1: Ik ga dit even laten draaien.
0: Jawel,
1: ja. Ik heb ook nieuwe muziek eventueel.
0: Maar ik heb vooral medelijden met de mensen die pipi moeten doen en die in de file staan.
1: Ja, als je dit... Ja, het is kat afzetten. Oh, we mogen dat die mensen niet aandoen. Oh, het is zo irritant.
3: Dit

0: zometeen de man met de zware cijfers.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend?
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Thomas Gray en Rumours. En dat sluit perfect aan bij het weerbericht, hè? Want ja, de geruchten zijn waar. Het wordt heet. Het wordt heter dan het ooit geweest is. Worden er records gebroken? De man die het allemaal weet, die hangt aan de lijn. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dag Jeroen, dag Koen.
0: Ik

0: daarnet aangekondigd als de man met de stevige cijfers. Dat is wel het minste wat je kan zeggen over vandaag, hè?
1: Ja, recordwarm wordt het niet, maar wel recordwarm zo vroeg in de zomer. Want recordwarm, dan moeten we ergens richting 42 graden. Dat is een beetje te veel van het goede. Daar gaan we niet aan geraken, maar we komen wel aardig in de buurt. Misschien wel een dubbele hittegolf, want ook de komende 4 tot 5 dagen blijft het kwik ruim boven 25 en 30 graden. Dus op dubbele hittegolfkoers. En dus ook vandaag veel zon, 30 graden aan zee, 37 graden in het binnenland. De kans op een warmte-onweersbui, die bestaan altijd bij die hoge temperaturen, maar zijn klein, zo'n 2 tot hooguit 3%.
0: Oké, en hevig dan waarschijnlijk?
1: Ja, zeer lokaal kan dat hevig zijn, maar kijk, 2 tot 3%, dat is te verwaarlozen natuurlijk.
0: Dan kijken we nu al uit naar het weekend. Ja, vooral omdat je de barbecue zelfs niet meer moet aansteken. Dat gaat allemaal vanzelf als je het buiten legt.
1: Ja, het is ongezien in Vlaanderen en dus helemaal zeker in de maand juni, zo vroeg al in de zomer. Morgen veel zon, 37 graden. Vrijdag veel zon, 39 graden. Misschien valt daar ergens wel een 40 graden uit de kast. Dat zou zomaar kunnen. Zaterdag opnieuw zonnig, iets of wat frisser, 35 graden. Dat heeft te maken dat er toch al meer wolken tevoorschijn komen. De voorste begrenzing is dat van een onweerszone. En dan heb ik het nog niet eens over de nachttemperaturen. Ook die worden recordwarm in de nacht van donderdag op vrijdag of vrijdag op zaterdag met dan minima rond 6, 27 graden.
0: S'nachts, hè? Ja.
1: Dat is 's nachts en dat is 5 graden warmer dan de normale dagtemperatuur.
2: Ja, maar dat is niet gewoon, oh nee, mijn nacht. Oh
0: nee. Ja. Kunnen we dat nog veranderen?
2: Maar ja. Maar, bij mijn nacht is zo het ogenblik dat ik alle ramen en deuren open. Allee, deuren niet, maar toch wel alle ramen. En dat het dan kan afkoelen, maar dat gaat dus ook niet.
0: Dat gaat niet afkoelen, dat is duidelijk.
1: Nee, of het zou moeten gebeuren dat er toch een warmte-onweer tot ontwikkeling komt, dat zorgt dan wel voor een afkoeling. En ik moet wel toegeven, het is wel zo dat in de loop van vrijdag, en zeker in het weekend, dat die onweersdreiging dan geen 2-3% meer is, maar eerder 50-60%. Die wordt dus een flink stuk groter. Minder heet wordt het ook begin volgende week, al zitten we dan nog altijd maandag 7-28 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het gevoelig frisser met 4-25 graden, wat nog altijd heel erg goed is natuurlijk.
0: Ja, voilà. En dat zag jij waarschijnlijk toen je deze job ook niet aankomen, dat er een passage zou zijn waarin je zegt het wordt 37 graden, dus een beetje frisser.
1: Nee, maar het is ongezien. Dit heb ik, ik volg het weer natuurlijk al heel erg lang, ben ondertussen een 50er, maar kijk, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt.
2: Maar dat maakt het voor jou waarschijnlijk ook heel boeiend om te blijven doen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, het moet niet altijd hetzelfde zijn.
2: Nee.
0: Oké, en morgen doen we niet hetzelfde. Dat is al afgesproken. Dankjewel Erwin, tot dan.
1: Tot.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Ik raag dan niet om uges, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses af, Trucks en Locristi.
3: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, wij.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jor garantie op onder tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
3: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

0: Klinkt als een vrolijk muziekje, is het natuurlijk niet, want ja... Zeg, ik heb mijn liefde dan gereserveerd voor iemand anders. Ja, daar kun je niet mee thuiskomen hoor. Kygo en Khalid en Griffin. Kwestie van volledig te zijn. Save My Love, zo heet het. Voor we verder gaan, even een complimentje voor onze weerman van Elke dat hier binnengekomen is. Elke zegt, is jullie weerman een vijftiger? Die heeft een stem van een twintiger. Het zal een complimentje zijn.
1: Dat weet ik niet. Misschien klinkt hij nog een beetje zoals een snotneus en niet de baard in de keel. Zou dat niet...
0: Breek mijn bek niet open. Volgende onderwerp. Sport.
1: Ik heb toch een warme stem en een diepe stem.
0: Ja, zeker. Goed, met die warme, diepe stem van jou, collega.
1: Ja, collega.
0: Heb jij een beetje sportnieuws, heb ik begrepen? Want de wereldsterren laten zich wel zien, hè, op 2K voetbal.
1: Afgelopen dagen was het vooral Messi, Mbappé en Haaland en Ronaldo. Die was eigenlijk niet zo goed begonnen, had een mindere wedstrijd gespeeld. Dat kwam er eigenlijk niet aan te pas. Heel veel mensen die zeiden, moet u nu eigenlijk nog bij Portugal spelen of niet? Zouden we hem niet beter laten gaan? Allee, ik bedoel... Ja, hem niet opstellen. En gisteren heeft hij dan toch nog eens bevestigd. Portugal heeft tegen Oezbekistan gespeeld.
0: Wie?
1: Een echt voetballand. Het is 5-0 geworden. Ja. Maar Ronaldo die dacht, ik neem mijn moment. Heeft twee keer gescoord en had dan ook nog een boodschap voor het publiek.
2: De treffer was hem niet gegund, maar niet te veel vraterig zijn.
1: En hij zei op een bepaald ogenblik, dat wil ik eigenlijk laten horen, Cristiano Ronaldo die zei, maar ja, Filip Joos zit er nu tussen de ballen. Maar ik ga nu nog eens starten en dan moet je erop letten wat in de achtergrond gebeurt.
2: Ah, ja, okay. Maar niet veel vraterig zijn.
1: Ja, hij zei dus, I'm back, dat waren de woorden van Ronaldo.
0: Ja, dat heeft mij verbaasd, hè, want hij zou inderdaad, het staat ook in verschillende kranten, I am back geroepen hebben, terwijl één... Het is natuurlijk geen individuele sport. Dat even...
1: Maar voor hem wel. Ja. Voor hem wel.
0: En twee, stond hij niet bekend om een andere uitspraak, namelijk die...
1: Ja, maar goed.
0: Waarom houdt hij zich niet aan het scenario? Als je een bepaalde uitspraak populair wil maken, moet je die blijven herhalen natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar die Sue zal nog wel overleven. Maar goed, hij wou toch een statement maken dat Ronaldo nog helemaal niet is afgeschreven. Ja, vindt hij zelf.
0: Dat is wel duidelijk.
1: Voilà.
0: Allee, goed, dan zullen we dat plaatje waar hij ook in langskomt, niet persoonlijk, maar wel vernoemd wordt, nog eens draaien.

0: Ik moest er ook in.
1: Wat?
0: Zit Salah erin?
1: Ja, Salah.
0: Van Iran. Egypte. Van Egypte bedoel ik, ja. Ja,
1: ja, Salah.
0: Dat is allemaal hetzelfde.
2: Lukaku.
0: Zult het dan maar zelf inzetten? Ja.
2: Belgium.
0: Ik vind het wel positief, want Lukaku een beetje kennende, die denkt nu, al die grote sterren laten zich zien, nu is het mijn moment. Zaterdagmorgen. Ah. Ik denk dat er wel, gezien hoe de boel nu aan het evolueren is, dat er toch heel veel mensen gaan opstaan zaterdag. Ik ben het ook van plan, eerlijk gezegd.
1: De koffiekoeken zijn bij mij al besteld. Ik hoop dat er ook een bakkerij is die een beetje vroeger wil open doen. Want meestal de bakker, dat is open vanaf 6 uur.
0: Ja, en ik zou dat is wel... het midden van de match. Dat is wel heel onhandig.
1: Dus als er een bakker aan het luisteren is... en ik wil
0: je zegt net dat ze al besteld zijn.
1: Ja, bij wijze van spreken. In mijn hoofd zijn ze al besteld. Maar ik wil maar zeggen, ik zou ze eigenlijk al willen hebben voor de wedstrijd. En dat zou natuurlijk. Dus eigenlijk al tussen 4 en 5 moeten zijn.
0: Ja.
1: Hoe laat beginnen die te voetballen? 5 uur?
0: Er mogen nu bakkers... die van plan zijn om speciaal voor deze gelegenheid open te doen om 4 uur, zodanig dat iedereen om 5 uur met de koffiekoeken voor tv kan gaan zitten. Die mogen nu even reclame maken voor zichzelf. Geen probleem, we geven even de naam en de locatie. En we geven jou gratis reclame als je zaterdagochtend om 4 uur open doet. Wel een vereiste dan, hè?
1: Want die mensen zijn al wakker van middernacht.
0: Oh ja, je bent toch al wakker. Ja, voilà, kijk. Dus doe gewoon open. Toch?
1: Voilà, we zijn er, ja.
0: En sluiten om 5 uur, ga geen mens zien, ze, tussen 5 en 7. Zo moet je helpen. Ja, reageer maar via de app.

0: We hebben één bakker gevonden. En dan heeft hij het er nog niet eens zelf gemeld. Een van zijn trouwe klanten, veronderstel ik. Dat is in Heusden, de bakkerij van, wat was het hier? Frey en Jesse zou open zijn. Proficiat daarvoor. Maar dat er mensen zijn die vroeg gaan opstaan, daar zijn we ondertussen ook al achter. Er is wel een café dat zich gemeld heeft. Café, wat was het? Plankierke. Die gaan open doen met koffiekoeken.
1: Ja, maar het is niet overal koffiekoeken. Ik heb Anne aan de telefoon en Andy is ook van alles van plan. Dag Anne.
2: Goedemorgen.
0: Wat zijn de plannen?
2: Wij gaan zaterdagochtend met 32 personen zitten wij in een leuk supporterscafeetje in Bonheide tegen Mechelen.
0: Okay.
2: En wij doen spek met eieren.
0: Spek met eieren. Maar daar hoort ook een geroosterd boterhammetje bij, toch?
2: Ja, dus iedereen heeft een beetje, iemand geeft de pistoletjes, iemand geeft de eitjes, iemand geeft het spek. En iemand is vrijwilliger om te bakken. Wij beginnen te bakken vanaf 4 uur. En de cafébaas geeft gratis koffie.
1: Zeg maar, is dat op die comité of kunnen nog mensen langskomen?
2: Ja. Waarom niet?
1: Nee, maar je mocht dat zeggen.
0: Ja, nee. Anne, je zei zelf hier in je bericht te staan met 32 supporters paraat. Dat klinkt als, dat is al allemaal afgesproken.
1: Ja,
0: al de rest blijft buiten. Hè?
2: Ja, het is geen heel groot café. Dus het was met inschrijvingen. Hè, konden we niet... iedereen kan niet binnen natuurlijk. Hè.
0: Nee, dat
2: maar ja, om 4 uur, eerst is het eten. En dat iedereen gedaan heeft, tegen dat om 5 uur...
1: En dan, maar ik kom enkel voor het eten dan, als het goed is. Dan zal de wedstrijd wel thuis volgen.
0: En over welke café...
2: Je bent welkom.
1: Ah, dankjewel.
0: Jij wel.
1: Dankjewel.
0: Over welk café spreken we dan?
2: Café Het Preekhoekje, in Bonheide dorp.
0: Goed, allen daarheen. En veel plezier. Ga jij achter de potten en de pannen staan? Of laat je ook graag bedienen?
2: Nee.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: 8 uur geweest.
4: En de NMBS heeft hun afwezigheidslijst eens bekeken. Bart van Langenhoven heeft de resultaten. Dag Bart.
5: Goedemorgen. Als je vandaag de trein neemt, check dan zeker eerst de app of website van de NMBS. Want er rijden zo'n 100 treinen minder door de hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en dat vinden ze bij de spoorwegen onverantwoord om daar mensen mee te laten sporen. Toch vragen ze aan de reizigers die de trein wel nemen om genoeg water mee te nemen en de spitsuren proberen te vermijden. En als je naar Nederland moet, houd dan rekening met vertragingen door een treinstaking bij onze noorderburen. Ook kinderdagverblijven sluiten vroeger dan gewoonlijk vandaag. Bij Heerland zelfs 1 op de 3 crashes vanaf 12 uur deze middag. Het gaat dan om crashes waar de temperatuur stijgt tot wel 30 graden. En dat is te hoog om de veiligheid van de jonge kinderen te garanderen. Het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil bij ons tot 525 banen schrappen. En dat gaat van chauffeurs over pakjesorteerders tot douanemedewerkers. De directie maakte dat bekend tijdens een ondernemingsraad. Bij UPS werken zo'n 800 mensen, de meeste in de vestiging in Diegem in Vlaams-Brabant. Daarnaast is er een distributiecentrum in Lommen in Limburg. De vakbonden denken dat de ontslagen er komen omdat de Amerikaanse UPS-directie vaste contracten wil vervangen door goedkopere freelancers. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond Oezbekistan verslagen met 5-0, onder meer door 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo, die eindelijk zijn duivels ontbond en bepalend was voor zijn ploeg. Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk na een teleurstellende wedstrijd en Kroatië won afgelopen nacht met het kleinste verschil van Panama, het werd dan 0-1 en Colombia klopte Congo ook met de kleinste score 1-0. En ik eindig met nieuws van bij onze VRT-collega's, want presentator Ben Krabbe die stopt met het populaire spelprogramma Blokken. Dat nieuws is ook bevestigd. En Sven De Leijer wordt de nieuwe presentator vanaf september volgend jaar. Je kent hem ongetwijfeld van het jaaroverzicht Vrede op Aarde op VRT of van Hotel Romantiek op Play. Daarmee komt na ruim 30 jaar meer dan 7000 afleveringen een einde aan het tv-huwelijk tussen Ben Krabbe en toch wel zijn programma Blokken. Heel veel zon vandaag. Tropische maxima van 33 graden aan zee tot 37 op andere plaatsen. En ook morgen tot en met zondag schijnt de zon als nooit tevoren. Het wordt ook nog wat warmer tot 39, plaatselijk 40 graden. In het weekend kunnen warmteonweders wel voor wat verkoeling zorgen.
3: Ah ja, toen was het gedaan, blijkbaar. 7000 afleveringen. Ik zou

0: zullen uitrekenen hoeveel wij er al gemaakt hebben. Koen houdt de statistiekjes bij. Ja.
1: Ik ga dat even uitzoeken, maar ik denk wel dat we nog een aantal jaren op de teller nodig hebben om minstens daar toe te komen. Is dat bij Ben Krabbe trouwens, dat hij zo'n aparte trap heeft om naar het toilet te gaan? Dat hij zo'n aparte... Nee.
0: Hij heeft een bankje, dat is wel bekend.
1: Niet om op het toilet te kunnen gaan, maar ik bedoel gewoon dat hij een aparte trap heeft en een geheime gang en daar is dan een toilet.
0: Het Ben-toilet.
1: Ja, omdat hij anders altijd door het volk moet gaan, die daar dan komt kijken voor die opname. Ze moeten met de foto en die mensen willen ook even op zeggen.
0: Nou, 30 jaar mogen wel een privilege hebben, waarschijnlijk.
1: Zeggen kwaadongen dat hij zo'n aparte ingang heeft om dan naar het toilet te gaan.
0: Hij wil ook niet in de file staan richting toilet natuurlijk. En daarover gesproken, waar staan de files?
2: Dan moet hij zeker niet op de E17 richting Gent zich bewegen, want daar verlies je 3 kwartier tussen Waasmunster en Beervelde. Er is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er ook versperd. Verder ook richting Gent op de E40, 20 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. Richting Brussel op de E19, een kwartier tussen Zemst en Machelen. En tot slot op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Expo en Machelen.
0: Maar allee, was dat nu nodig, zo van die grapjes over Ben Krabbe zijn lengte? Allee, kom.
3: Dit is Top! Jeroen en Koen.
0: Anderzijds zo, al stoppen na 30 jaar en 7000 afleveringen. Ik vind het ook maar klein van hem, hoor. Ja, dat doet hij niet.

0: Ja, we zijn even aan het rekenen gegaan. Ja, waar is de fanclub als je ze nodig hebt? Want wij hebben dat niet bijgehouden. Normaal doet een fanclub dat. Hoeveel afleveringen zijn er van dit programma eigenlijk al geweest? Komen wij in de buurt van blokken of niet? We gaan het nu weten. Hier is de jury.
1: Wel...
0: dat ben
1: jij. Ja. Dat ben ik. Dankjewel. Hallo. Nee, ik heb de effectieve dagen. Ik denk dat we op dit ogenblik, het is wel plus minus, maar ik denk dat we op de 900 werkdagen zitten. Ja, dat is op zich al een record, vind ik. 900 dagen gewerkt en dan maal 4, dat is eigenlijk de 3600 uur radio.
0: 3 uur of afleveringen?
1: Uren.
0: Ah.
1: Nee?
2: Ja.
1: 900 afleveringen. En dan elke dag 4 uur is 3600.
0: Ah, ja, maar ja. 1 aflevering is 4 uur.
1: En welk zeg je toch? Dus 3600?
0: Ja.
1: Nee?
2: Ja, ik denk dat het meer is eigenlijk.
0: Ja. Paul, zeg.
1: Ja, maar ja.
0: We gaan er niet komen zo. Ja, dat is ook het enige scenario waarin we kunnen zeggen... we komen nog niet tot aan de knieën van Ben Krabbe. En dat is al niet zo'n afstand, hè. Kom. Ik denk dat hij nog eens gaat herberekenen, wisten we. Ondertussen is de bol aan het spelen in het zand. Ja, laat hem maar doen.

0: verliezen dus, hè. Maar je hebt het handigheidje van de jury gehoord. Hij heeft meer afleveringen, 7000. Maar als je het dan gaat uitrekenen in aantal uren op antenne, dan winnen wij weer, want een aflevering van Blokken duurt maar 30 minuten. 7000 afleveringen, maal 30. Reken het zelf uit.
1: Ja, zo is het gemakkelijk om inderdaad...
0: Dus wij 4 uur per dag. En dus dan winnen wij gewoon een grandioos applausje voor onszelf. Dus ja, kijk. Zwaar, hè? Ja, dat is ook met cijfers kan je alles uitleggen, natuurlijk. Ja, dat is waar. Bijna 8:15. Woensdag 24 juni is het vandaag. Het is al 8:13. En toch doen we nog eens 7:08. Met andere woorden, grijp je kans en leg een volgend onderwerp op tafel.
1: Want het zijn de laatste. Ja. Allee, het zijn de beste, beste mensen.
0: Profiteer ervan.
1: Is er iets wat je op dit ogenblik bezighoudt? Iets waarvan je denkt, ik wil dat eens delen. Of ik wil de hulp inschakelen van mijn goede ochtendvrienden. Ja, dat zijn wij. Jeroen, dat is hij.
0: Mocht je het nog niet weten.
1: Ja, voilà, dan gaan we je helpen. Dat is een beetje de bedoeling. Wat zit er op dit ogenblik in je hoofd? Je mag het laten weten.
0: Deel het maar even. En dan wordt dat het enige echte, officiële, volgende onderwerp. In dit programma.

0: De kleine lettertjes met Bliss. Terms and conditions.
1: Ja.
0: De omstandigheden, met andere woorden. Maar... En omstandigheden die je niet zag aankomen bij een van onze fijne luisteraars, Shelly. Shelly gaat vrijdag trouwen.
2: Maar Shelly toch?
0: Maar toen ze dat vastlegde, die datum, 26 juni dus zal het worden, daar had ze ook geen rekening mee gehouden. Dat dus haar een trouw zou plaatsvinden in, wat is het, ja, wat wordt er verwacht? 839 graden op vrijdag.
2: Langs de andere kant, je kunt dat niet afzeggen, hè?
0: Nee.
2: Allee, ik bedoel, je kunt dat wel.
0: Ja.
2: Ik ga toch nog eens een poging doen om ze te bellen.
0: Ja?
2: Weet no- ja, garme Shelly.
0: Ja.
2: Shelly, meisje toch.
0: Heb je dan je trouwkleed een beetje aangepast door het nog een beetje luchtiger te maken?
2: Dat gaat stinken, hè.
0: Shelly, wat stikt er allemaal uit? Shelly?
3: Ja, sorry.
2: Oh, kind toch.
0: Zijn er maatregelen al genomen?
3: Nee. Ik hoop dat er airco is in de zaal, maar ik denk het wel, dus het komt wel goed zelfs.
0: En hoe heet jouw aanstaande?
3: Jordi.
0: Zeg, heeft Jordi nog niet gezegd? Ik ga dat in korte broek doen.
3: Nee, nee.
0: Daar ga jij een stokje voor steken, hè, Shelly?
3: Ja.
0: Ga jij een kort rokje in het huwelijk treden?
3: Nee, het is in het lang te doen.
2: Oh, het is in het lang. Maar wacht, dus daarna, dus is het in de kerk? Want meestal is daar wel koud, hè?
0: Ah ja.
3: In het gemeentehuis.
2: Oei, daar is meestal wel warm.
0: Ja. En die schepen, die staat er dan ook te zweten.
2: Ja, maar nee, maar dat is goed, want misschien gaan ze het al een beetje tot de essentie houden. Ja, u mag de bruid nu kussen.
0: Ja, voilà, kom, dan zijn we er vanaf. Zie je het zitten, Shelly, want dat zag je toch niet aankomen, hè, toen je de datum koos?
3: Nee, nee. Ja,
2: het
3: moet wel, hè.
2: Zeg maar, zet
0: eens... Dat weet ik niet over.
2: Je moet helemaal niet trouwen als jij niet wilt. Zeg maar, kan je geen zwembadje zetten of zo?
3: Wel, ik ga vragen aan het gemeentehuis dat ze allemaal een emmer water over ons gooien in plaats van regen.
0: Zeer goed idee. Zeer goed idee.
2: Geweldig idee.
0: Shelly, nog één vraag. Ik heb de indruk dat je er niet echt naar aan het uitkijken bent. Zou dat kunnen?
3: Jawel.
0: Ah, want je schrijft eerst, ik ga morgen trouwen. En dan is het, ah nee, wacht, ja, het was vrijdag. Dus ja.
2: Je bent ermee bezig.
0: Dus de voorbereiding is een beetje chaotisch verlopen, neem ik aan.
3: Nee, niet echt. Alles is eigenlijk al geregeld.
0: Alles komt goed, Shelly.
2: Lieve Shelly, mogen wij je een geweldige toekomst wensen met je echtgenoot Jordi?
3: Dank u wel.
2: Voilà, geniet ervan.
0: En leg de korte broek maar klaar, Jordi. Volgens mij, na het ja-woord, mag het allemaal. Ja. Dank je wel, Shelly. Prettig feest.
2: Dag.
3: Ja, dank u.
0: Jojo.

0: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
1: Murdered my innocent family.
0: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
0: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
0: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.

0: zijn in het verleden al wat kritische stemmen geweest over Madonna en haar zangkunsten. Ze heeft dat vlotjes opgelost. Ze fluistert alleen nog in haar plaatjes.
1: Hey Sabrina,

0: talk, je zegt het zelf. Het is niet, I want to sing about something. Nee. Dat gaan we niet doen. Enfin, Bring Your Love, nieuwe single. Ik moet zeggen, op onze oproep is heel veel reactie gekomen voor een van de laatste keren, 7 over 8. Er zijn nog een paar interessante vragen. Het zou jammer zijn dat we die niet even in de groep gooien, want ik vind het eerlijk gezegd interessante vragen.
1: Ah, ja, oké. Okay.
0: Zoals, wat doe je nu het best? Je gazon sproeien in de avond of in de ochtend? Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd.
2: Ik heb het antwoord hier voor mij.
0: Ah, oké. Ja, dan zijn we daar al vanaf. Ja?
2: Dus in de huidige antwoord, best 's morgens vroeg, maar ja? Echt vroeg.
0: Nu.
2: Want 's avonds laat is het kans dat er wat schimmel op het gras ontstaat, omdat het nat blijft doorheen de nacht.
0: Oké. Okay.
1: Het water verdampt dan minder snel en het gras kan de hele dag door vocht opnemen.
0: Mooi. Voilà. Onderwerp afgesloten. Volgende vraag. Wat doet een pinguïn als zijn rug jeukt?
1: Ah, is het een grapje?
0: Nee.
1: Ah.
0: Dat is toch een serieuze vraag.
1: Ik weet het niet,
0: die vleugelken zal ik ze, die kunnen dan hun eigen rug niet aan. Hè? Ja, maar nee, dat is zo.
1: En wel de ene pinguïn tegen de andere zo?
0: Ik heb dat nog nooit gezien. Dus, nog niet opgelost, oké. Okay. En dan nog 2 vragen. Dieter, in het kader van het WK voetbal. Ik snap niet, zegt hij, en ik snap dat ook niet, dat een trainer van een nationale ploeg van een ander land mag zijn. Want alle spelers moeten dus wel van het land zijn, of die worden dan met wat kunst en vliegwerk snel lid van de club. Maar een trainer mag dus gewoon van een ander land zijn. Waarom is dat?
1: Omdat de FIFA dat zo beslist heeft. Nee, maar dat is effectief de FIFA die beslist.
0: Maar ik vind wel dat... Allee, dat is dan niet oké. Maar ja, iedereen gelijk voor de wet.
1: Ja, maar toch? Soms wil je gewoon kwaliteit in huis halen.
0: Ah ja, spelers niet.
1: Nee, oké, maar ja.
2: Blijkbaar is het zo dat ze gezien worden als personeel van het land.
0: En de spelers niet?
2: Nee, de spelers zijn echt degene die
1: doen.
2: De ploeg vertegenwoordigen.
0: Ik snap er nog minder van. Ik. En dan nog een vraag, en die hoef je niet meteen te beantwoorden, dus voor zo meteen. Als je je wekker of je gsm op snoes zet, dan gaat die opnieuw af na 9 minuten. Waarom is dat 9 minuten en niet 10, zo schoon afgerond? En waarom kan je dat niet zelf instellen? Snoes na 3 minuten bijvoorbeeld, of na 12? Dat is toch een goede vraag? Oké, voilà, we gaan op zoek naar het antwoord straks in het programma. En ondertussen genieten wij van het mooie weer. Met de wetenschap dat er natuurlijk ook...
1: Genieten.
0: Ja, zie je dat wel?
1: Ja?
0: Ja. Met de wetenschap dus dat er wel een stevig onweer zit aan te komen ook weer al. Ja, wacht, dat mag niet direct veel indrukken.
1: Nee.
0: Dat er dus een stevig onweer zit aan te komen. Als er een onweer dat je zegt, hola, wat gebeurt er hier al? Maakt de dag genoeg indruk dan?
1: Okay, ja. Klein beetje.
0: Beter, hè?
1: Ja, veel beter.
0: De Leo kijkt er ook al naar uit, naar het onderweer. Thunder in my heart.

0: En zo begint dat, hè. I feel the thunder in my heart. Mac en Leo Sayer. Ja.
1: Ik wou je helpen. Ik dacht...
0: Ja, het is niet nodig, zo. Ik ben al de grote jongen. Kan dat alleen.
1: Oké, daar.
0: Ik zeg dat altijd tegen mijn hond. Sorry, sorry voor de vergelijking.
1: Maar... Jij vergelijkt mij met uw hond.
0: Nee. Maar die doet ook al, als ik naar het toilet ga, komt hij altijd naast mij staan. Dan zeg ik altijd, ik kan dat alleen zijn, jongen.
1: Ja, maar de kans dat ik met u meega naar het toilet is... Nee,
0: dat weet ik. Godzijdank. We gaan wel samen misschien eens in de file staan.
2: Ja, dat kan op de E17 richting Gent. 1 uur vertragen daar tussen Sint-Niklaas en Beervelde. Komt daar door een ongeval. De linkerrijstrook is er ook versperd. Richting Leuven op de E3. 314, 20 minuten file tussen Aarschot en Holsbeek. En op de bindering rond Brussel verlies je een kwartier tussen Expo en Machelen.
0: En ben jij ook benieuwd naar dat antwoord in verband met de snoes? En waarom is dat 9 minuten? Blijf luisteren, want het antwoord is heel veel binnengekomen.
3: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.

0: The Bauza. En Magnetic, een van toch wel de zomertunes van dit jaar. Ik was even aan het kijken, hebben we nu alle vragen behandeld, behalve van dat snoezen? Ja, dat van die trainer, ik vind dat dikke zever. Ik vind dat niet opgelost, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar goed, je bent een instelling en je legt de kantlijnen vast en zij hebben de kantlijnen vastgelegd. Ja, en zo is
0: ik vind dat het zou toch leuker zijn als de trainer ook uit hetzelfde land moet komen.
1: Allee, ja, dat zou, persoonlijk. Ja, dat zou kunnen, jij mag dat vinden, maar de baas van de FIFA die denkt, ik ga dat anders doen.
0: Blijf dan een rare vinden.
1: Dat is ook.
0: Ik vind trouwens ook in de nationale competitie, dan zal het pas echt plezant worden. Als je speelt voor Genk, moet je uit Genk komen. Dat zou toch een heel andere competitie geven.
1: Ik weet het,
0: geven.
1: Maar dan zou dat ook het niveau niet ten goede komen.
0: Maar wel plezanter.
1: Dat
0: ja, goed. Maar dus die vraag over dat snoezen, dat was nog niet helemaal opgelost. Dus de vraag was van iemand, en ik vind helemaal terecht, dat snoezen, als je dat doet, dan begint die wekker terug af te gaan na 9 minuten. Wat een raar getal. Waarom is dat 9 minuten? En waarom was het tweede vraag, kan je dat niet instellen? Nu, dat wordt door heel veel mensen tegengesproken die het blijkbaar wel kunnen instellen. Het kan niet op elk toestel, maar blijkbaar regelmatig wel.
1: Ja, in 2026 kan je wel wat dingen instellen. Ja. Nog bij de wekker op de iPhone, dacht ik.
2: Ja, je dus kan dat bij instellingen kijken.
1: Je kan dat wel aanpassen, ja.
0: Ja, maar ook bij Android bijvoorbeeld? Ah, oké. Okay. Dus ja, moeten we even zoeken, blijkbaar. En dan nog afhankelijk van toestel tot toestel waarschijnlijk. Maar waarom zijn ze ooit aan die 9 minuten gekomen? Dat is toch een raar...
1: Dat is een heel verhaal. Ah. Dat is eigenlijk allemaal begonnen in de jaren 50.
0: Oké.
1: Okay. Sommige mensen hebben dat waarschijnlijk nog meegemaakt. Ik weet het niet.
0: Maar sommige mensen hebben dat inderdaad meegemaakt. Ja, dat is zeker waar.
1: En we zitten dan bij de allereerste mechanische wekkers. Het is zo dat... mijn wekker gaat net af.
0: Zet hem even binnen 9 minuten.
1: Voilà, 9 minuten. Het was blijkbaar technisch onmogelijk om de tandwielen exact op 10 minuten af te stemmen.
0: Ja?
1: Dus werd er gekozen voor de veilige 9 minuten om te voorkomen.
0: Maar je hebt het nu over wekkers die je nog moest opwinden en zo.
1: Ja, dat was met die tandwieletjes. Dus dat blijkbaar inbouwen, dat kon je niet tot op de seconde. En dus die tandwielen...
0: Zelfs niet tot op de minuut, Koen. Sorry dat ik even onderbreek, maar die vroegere wekkertjes, dat was dat niet. We kennen dat allemaal. Je had de grote wijzer, de kleine wijzer. En dan had je zo'n klein rood wijzertje. Dat was dan de wekker. Als je die zette, dat was dan zo ongeveer ergens om 8 uur. Dat was absoluut niet tot op de minuut.
1: Nee, maar dus dat is een beetje het verhaal dat je dat eigenlijk nooit 100% perfect kon timen. En dat is dan in de jaren 50 ontstaan, omdat het gewoon dan mechanisch niet mogelijk was.
0: Dat is een antwoord op de vraag of je het... perfect kon timen. Het antwoord is dus nee.
1: Nee.
0: Maar dat van die 9 minuten hoor ik nog altijd niet.
1: En wel, maar nee. Dus het is dus 9 minuten geworden, omdat het nooit 100% perfect in te stellen was.
0: Om te benadrukken, je kan het nooit.
1: En dus die 9 minuten, het is niet dat ze beslist hebben, het wordt 9 minuten. Het is gewoon zo dat dat zo effectief was dat ze die 10 minuten wilden halen, maar dat ging niet. Ben ik nu zo slecht aan het uitleggen? En dus het heeft te maken met de tandwielen. Blijf gewoon hetzelfde zeggen. Dus die tandwielen.
0: En waarom hebben ze dat dan niet laten vallen op het moment dat er helemaal geen tandwielen meer mee gemoeid zijn?
1: Maar dat is
0: dat uit respect voor het verleden?
1: Anders is dat heilig schennis.
0: Ik snap het niet.

0: kleine reactie binnengekomen van Lynn. Die heeft haar snoestijd op 7 minuten gezet. En waarom? Omdat ze 10 minuten psychologisch te veel vindt. Ja, zoek een uitleg. Maar er was nog een klein addendum.
1: Jeroen en Koen.
0: Zoals met alles in onze wereld heeft dit verhaal van die 9 minuten ook met geld te maken.
2: Het was gewoon zo, nadien, toen ze van mechanisch naar digitaal gingen, was het gewoon ietsje duurder om 2 cijfers te snoezen in plaats van 1 cijfer. Was dat elektronisch ietsje duurder, vandaar. Ja.
0: Hoe kan dat nu duurder zijn?
2: Ah, ja, dat zijn 2 cijfertjes. Ja,
0: ja, en dan?
2: Ja, dan moest er extra lichtjes zeker in denken.
0: Ah, extra lichtjes?
2: Ja, waarschijnlijk. Zoiets.
0: Ja, en dan elektric is al zo duur, zeg. Oh. Jong, echt de zotste dingen hoor je hier eigenlijk.
3: Ja, maar vooral eigenlijk met een knipoog naar het verleden. Dat blijft toch overal aangehaald worden. Ik vind dat wel mooi, want je zou kunnen denken van kom, met de nieuwe techniek, we schaffen dat allemaal af. Dus ik vind dat wel mooi. 9 minuten.
0: Ja. Ik vind dat we dat moeten doortrekken naar andere dingen ook.
3: Hoe bedoel je?
0: Ah ja, als je telefoneert naar de Chinezen bijvoorbeeld om een bestelling te doen, dan moet dat vanaf nu zo klinken. Met respect voor het verleden. Ja, toch?

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
4: De beste dance,

de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Beleef bij Top de Sound of Tomorrowland.

0: Wait So Long. 9 minuten, dat valt toch nog mee. Want ja, die instellingen ga ik nooit vinden. De Swedish House Mafia. Als je het vindt, weet het mij te zeggen. Hè.
1: Pagina 13.
0: Op pagina 13 vinden we vandaag in het nieuwsblad toch het mooiste verhaal van de dag.
2: Dit is het mooiste.
0: Jawel, ik dacht het zuster zeggen. Waar is het Gary?
2: Mooiste
0: waar is
2: verhaal.
0: Gary Hager, als je hem nodig hebt. Ik ga wel het muziekje even veranderen, want het is zo'n mooi verhaal. Het gaat over, geen onbekende voor ons.
2: Nee.
0: Amelie Lens.
2: Ah.
0: Oh. Ja, die kennen we natuurlijk als...
2: Comedienne. Techno DJ, ook voor
0: uw comedyfeestjes. Bel Amelie Lens.
2: Ja, de ene. Ja, ja.
0: De Belgische techno queen en grapjas heeft een heel mooi verhaal. Want ze heeft haar grootmoeder bedankt om haar op te voeden als haar eigen dochter.
2: Oh, zo mooi.
0: Dat mens heeft ooit alles opgegeven om voor haar te zorgen. Dat is een heel persoonlijk verhaal. En zo. Maar goed, haar meme dus. En ze heeft, ja, nu het goed gaat met haar, in haar techno-carrière, heeft ze dus centjes.
2: Aan de meme gegeven?
0: Nee, ze heeft haar meme een appartement cadeau gedaan.
3: Mooi.
0: Ja. En de beelden daarvan gaan geweldig viraal. Maar Amelie stapt voor het eerst het appartement binnen met haar meme en ze zegt, voilà, meme.
2: Meme.
0: Dat is hier voor u allemaal.
2: Amai.
0: En dat mens is, ja...
2: Ze is flauw gevallen.
0: Ja, zo goed als, ja, eigenlijk. Ja,
2: goddekes, ja. Goddekes.
0: De grootmoeder is ondertussen verhuisd, zegt Amelie Lens, en ze leeft haar mooiste leven.
2: Ik vind dat wel mooi.
0: Ze heeft mij een toekomst gegeven en nu mag ik haar de wereld. Dat is nu misschien een beetje overdreven, het gaat over een appartement. Maar wat, de wereld, dat schrijft ze er zelf over. Het is toch schoon? Allee, voilà. Dus de beelden zijn heel makkelijk te vinden online, want ja, die zijn heel populair op dit moment. Lens, Amelie, met haar mee.
2: Goh, zo mooi.
0: En zo modern ook, valt me. Hey, ik zie de beelden nu, hè, en dan denk ik van, Amelie, is het niet een beetje modern voor de meme? Want die verwacht
2: ja,
0: natuurlijk...
2: Ja, maar moeten oude mensen
0: met
2: altijd
0: respect
2: zo van
0: voor het verleden, dat is hier toch al een paar keer gezegd.
2: Ja, oké, maar je moet ook niet te veel in het verleden blijven.
0: Ja, ja. Ik denk dat mens toch een staande klok wou of zo in de noek, in plaats van dan zo'n digitaal... ik wil nu niet kritisch zijn, maar reden, of tenminste ruimte voor verbetering nog, toch?
2: Ja. Ik denk dat Mimé beter aan je mond houdt. Ze heeft net een appartement gehad.
0: Ja. En een nieuw kunstgebied voor de opbrengsten, ja. Dit is Robin Thicke.

0: Misschien heeft mijn collega...
1: Dat ben ik. Ja. Aangename kennismaking.
0: Zei, ja. Misschien heeft hij wel de clue van het verhaal weggegeven. Dat dat eigenlijk nog niet bekend was. Wat hij met mij zegt. Amai, Amelie, merci voor het appartement. Wat Amelie dan zegt. Dat is helemaal niet voor u. Comedienne die ze is. Nee, ja. Het was een grapje. Dat had zo het zomaar gekund, toch?
1: Ja, een comedienne als deze zou ze ook kunnen zeggen van binnen 15 jaar is toch terug van mij. Ja, ja.
0: Dat is dan nog waar ook, eigenlijk. Goed, dringend... belde iemand voor een bestelling. Maar ook dringend... ander onderwerp. Wij zullen niet rusten tot dit een hit is.
1: Maar het gaat niet gebeuren.
0: Nee, slapeloze nachten wachten ons zo. Maar we blijven proberen. Dara tot aan 9.

0: al 9 uur, maar goed, we gaan nog even door.
1: Nee.
0: Met de bangera, bangeranga.
2: Ja. Kan iemand deze ellende laten ophouden, alsjeblieft?
0: Ja hoor, ik zet gewoon jouw micro, dan is het gebeurd.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit is Stop!
0: 9 uur geweest.
2: En als volksgezondheid iets komt vertellen, dan is het toch aandachtig luisteren. Bart van Langenhoven met het nieuws.
6: Een goedemorgen. Tot zondag geldt code oranje voor de hitte bij ons, net als de alarmfase voor ozon. Volksgezondheid vraagt aan ons ook om zeker extra op kwetsbare mensen te letten. Drink ook genoeg water en doe niet te veel inspanningen dus. Vooral oudere en jongere kinderen moeten extra oppassen in deze zotte warmte door binnen te blijven natuurlijk tijdens de warmste uren en het huis goed af te koelen. Sommige scholen zijn ook dicht en bij Heeland sluit 1 op de 3 crèches vanmiddag om 12 uur al. En de NBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en hittegevoelig zijn. De postbode die bij jou thuis of in je bedrijf de pakjes brengt, die ken je binnenkort bij naam, want in de app bij Bpost van Bpost kan je straks zien wie met je pakje onderweg is. Na een proefproject in Oostende aan Zee reageerden de mensen zo enthousiast op die naamsbekendheid dat Bpost het nu uitrolt in heel ons land om de band tussen postbodes en klanten te versterken. Uit onderzoek bleek dat 8 op de 10 de voornaam van een postbode niet kennen, terwijl bijna 6 op de 10 dat wel willen. Een busmaatschappij Tros Beijaard komt amper een maand na dodelijk ongeval in Bughout in Oost-Vlaanderen opnieuw weer opspraak, want het ontsloeg een van zijn chauffeurs omdat hij te veel gedronken had. De man was onderweg met een groep schoolkinderen toen hij positief blies bij een alcoholcontrole tussen 0,2 en 0,5 promille en dat is ook voor een professionele chauffeur te veel natuurlijk. Ook al zei hij dat hij maar 1 glas wijn had gedronken. Tot en met zondag, zonnig en tropisch zomerweer met maxima tot 39, plaatselijk 40 graden. Aan zee iets minder heet en tijdens het weekend kans op warmte-onweders. Vanaf maandag blijft het zonnig, maar wordt het minder warm, zo rond 27 graden.
0: En blijkbaar ook heel wat mensen die niet richting het werk zijn gereden, want de ochtendspits dat viel reuze mee tot nu toe.
7: Ja, wel nog altijd problemen richting Gent op de E17. Daar is eerder deze ochtend een ongeval gebeurd. Je blies nog steeds een half uur tussen Lokeren en Gent-Brugge. En op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten aanschuiven tussen Expo en Vilvoorde.
5: Dit is Top! Jeroen en Koen.
0: Allee, het is goed. Ik zal het na vrijdag niet meer draaien dan. Oké? Bangeranga?
2: Ah ja.
0: Ah ja. De Frank gaat vallen, jongens, let op.
5: Dit is Top.
0: Ja, het is zover.

0: De hoge noten, geen probleem voor Sascha.
1: Jeroen en Koen.
0: Samen met Alesso in Destiny. En zo is het al 7 over 9.
2: Ja. Heel veel mensen zijn op dit ogenblik begonnen. Sommige mensen hebben het ook lastig op dit ogenblik. Willen af en toe een beetje klagen dat het te warm is. Dus we denken aan de mensen die op dit ogenblik... Maar ik hoop dat er overal een beetje airco is. Ik heb soms het gevoel dat het aangenamer is op het werk, omdat er daar wel een airco is dan bij je thuis. Ik heb al gezien dat sommige collega's, alleen bij ons nu, dat ze collega's langer blijven.
0: Ja.
2: Omdat ze denken van, bij ons is het een airco en thuis niet.
0: Ja, ik heb dat ook. Ik heb airco in de auto. Dat zat er nu eenmaal in.
2: Jawel,
0: maar ik heb geen airco thuis. Nochtans, ik ben veel meer thuis dan in mijn auto.
2: Jawel, ik ben
0: dat is toch niet logisch?
2: Nee, dat is niet logisch. Nee. Ik ben gisteren een half uur blijven staan aan mijn voordeur in de auto. Omdat ik dacht, nee, ik wil niet. Ik wil nog even in de auto blijven zitten. En ik ben effectief blijven zitten. En daar zat ik dan.
0: Ik moet zo hard lachen, omdat ik weet dat jij onlangs verhuisd bent. Dus de mensen in de buurt moeten jou nog een beetje leren kennen. Ik kan me voorstellen dat die mensen nu al... God, die rare is daar weer zijn, hè.
2: Wat is daar nu zo speciaal aan? Ik dacht, ik kan gewoon even blijven zitten, ja.
0: Vraag het eens aan uw buren, wat daar zo speciaal aan
2: is. Mannen raar.
0: Ja. Ik heb al een naam, zo.
2: Ja.

0: best lekker.
1: Het is nog steeds lekker.
0: Ja, en er hangt ook nog een beetje aan je mond. Mijn collega, choco, mijn collega die is in een boterham met choco aan het eten. Pas op, dat mag, hè.
1: Ja, ja,
0: maar niet, maar nee, zo 5 seconden voordat je iets moet zeggen, kom nog even een volledige boterham. Maar zo meteen hebben we even tijd.
1: Ja, dat is goed.
0: Dan zwijgen we ook.
1: Ja, komt eraan. Maar toch nog even, je hoorde Jelly Roll met Run It. En dat sluit mooi aan bij dit.
2: Wie heeft dit gezegd?
1: Extra aflevering van Wie heeft het gezegd in het kader van Run It. Toen we samen gingen joggen, kon ik jou soms moeilijk bijhouden. Wie heeft dat gezegd? Straks de oplossing, na 4 op een rij. Ik heb even tijd om erover na te denken.
0: Ja, en ondertussen smakelijk mag ik
1: ook ga ik verder eten.
0: Ja, dat is goed. En geen onderboterham? Ik heb er geen ontbijt
1: mee. Ik heb ze in de vuilbak gesmeten, dus bedien u zelf. maar het is waar. Misschien zit jij op dit moment in de auto te genieten van de airco. Kijk dan eens even naar boven. Want met wat geluk heb jij waar dit plaatje over gaat.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
9: En zo'n grote badeend?
8: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
10: We make you move.
11: De Vier op een Rij.
12: Is een briljant idee natuurlijk. Een gezelschapsspelletje vertalen naar een deeltje van een radioprogramma. Ze zouden dat op televisie ook moeten doen. En zo eens een tv-programma uitvinden rond, ik zeg maar wat, Tetris. Hè? Is toch waar? Enfin, Vier op een Rij gaan we dus weer doen met Jan Wayne, Because the Night.
13: Thomas Hamilton die komt ook eens langs met Why Do, do You?
12: Why Do You?
13: Why
12: ja,
13: Do You?
12: Onze nieuwe plaat. Ja, ja, we zijn nog niet gewoon nieuw platen.
13: Ja,
12: nog
13: Why
12: niet,
13: Do You?
12: Nog niet veel aangekondigd. Matt Cun, Don't Worry is erbij.
13: En we beginnen met USA en Dermot Kennedy, Paradise.

0: Zou het familie zijn van John? Deze Jan Wayne en Picas The Night.
1: Doe jij nu een referentie naar John Wayne? Maar dat is van voor uw tijd, hè, man?
0: En wel, nee, maar dat is toch een naam... Ja, oké, okay, maar dat is toch een naam die we allemaal kennen, John Wayne.
1: Dat was een cowboy, hè?
0: Een cowboy?
1: In de films.
0: Oh, een cowboy.
1: John Wayne.
0: Ah, John Wayne.
1: Maar dat jij die kent, ongelooflijk.
0: Ja, voilà.
1: Ah ja, en dat muziekje van James Bond.
0: Ja, ja, ja. Een echte film.
1: Zo ken ik u weer. Ik zie wel zo komen op zijn paard over de prairie. Mensen en MG. Shake it not stirred. Goed, hoe zit het op de weg?
2: Ja, één plaats waar je serieus wat tijd verliest als hij richting Gent. Op de E17, daar is een nieuw ongeval gebeurd, waardoor je meer dan een half uur verliest tussen Lokeren en Gentbrugge. De midden- en rechterrijstrook zijn ook versperd.
1: Zometeen, u herkent het muziekje meteen, het vervolg van Wie heeft het gezegd?
3: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. Nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Jesus Christ, doe het ook mee. Dat is ook van voor uw tijd, hè. Ongeveer dezelfde tijd als John Wayne, dus ook zo lang geleden. New Religion, dat was Bibi Rexha. En ik moet zeggen, onze weerman, ja, die bereidt zijn weerbericht natuurlijk zeer goed voor. Hè. Zo hoort dat ook. Hij heeft er vanochtend het Guinness Book of Records bijgehaald.
1: Recordwarm wordt het niet, maar wel recordwarm zo vroeg in de zomer. Want recordwarm, dan moeten we ergens richting 42 graden. Dat is een beetje te veel van het goede. Daar gaan we niet aan geraken, maar we komen wel aardig in de buurt. Misschien wel een dubbele hittegolf, want ook de komende 4 tot 5 dagen blijft het kwik ruim boven 25 en 30 graden. Dus op dubbele hittegolfkoers. En dus ook vandaag veel zon, 30 graden aan zee, 37 graden in het binnenland. De kans op een warmte-onweersbui, die bestaan altijd bij die hoge temperaturen, maar zijn klein, zo'n 2 tot hooguit 3%.

0: dansen alsof je leven ervan afhangt. Dance for life betekende wel iets anders, maar goed. Er wordt afgeraden om zware inspanningen te doen met deze temperaturen. En ja, daarom is dit natuurlijk een vreemde uitspraak die wij genoteerd hebben.
1: Wie heeft dit gezegd?
0: Voor degenen die het zouden gemist hebben, dit was het zinnetje dat ik daarnet boven haalde. Toen wij samen gingen joggen, kon ik jou moeilijk bijhouden. Dus die andere was rapper. Wie heeft dat gezegd, weet je het?
2: Goh. Een van de Borlée-jongens. Ja, iemand die professioneel bezig is met... Ik weet, ja, zoiets, nee?
0: Ja, ik heb het erbij gehaald omdat je het waarschijnlijk nooit gaat raden. Maar het komt nogthans los uit de actualiteit. Het was een zinnetje die tenminste onze koning heeft uitgesproken gisteren. Gisteren had hij namelijk het Japanse keizerspaar op bezoek. Japan is op bezoek geweest in België. En blijkbaar hebben die twee, dus de Japanse keizer en onze koning, die hebben een verleden. Want ja, die heeft dus een stukje van zijn jeugd blijkbaar hier doorgebracht, die Japanse keizer. En dus die twee hebben elkaar in hun jonge jaren leren kennen. En ze gingen dus blijkbaar ook samen joggen. En de Japanse keizer... Ja, ik zou mij nu aan zijn naam willen wagen. Naruhito.
2: Naruhito.
0: Naruhito. En die was rapper als de Filip.
2: En wel Filip, waar zitten, jong?
0: Ja, maar ja, nogthans kortere beentjes, hè.
2: En, meestal, hè.
0: Ja, ja, meestal. Die hebben een wilde jeugd gehad, hè. Samen joggen en zo. Filip heeft verschillende keren ook nostalgisch teruggeblikt op zijn eerste reis naar Japan. Want Naruhito heeft hem toen laten kennismaken met... De Japanse thee-ceremonie. Dat is hun equivalent van een studentencantus, veronderstel ik.
2: Klinkt ja. Wel minder spectaculair,
0: ja,
2: vind
0: in
2: ik.
0: In die kringen gaat het er een beetje anders naartoe. Ja, enfin, ja, kijk, niks aan te doen. Ze worden ondertussen een dagje ouder, natuurlijk. Zowel Filip als Naruhito. Dus toen hij dan ook vroeg van... Heb jij al wat pijntjes hier en daar, Naruhito? Dan zei hij, ja, ik heb een beetje last.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Start je zomer goed.
7: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
6: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: ik dacht dat jij ging afkondigen.
1: Ah, maar ook, ik wil dat doen, nog geen probleem. Okay, Rudimental en Khalid hebben samen een liedje gemaakt, beste mensen. Die hebben wij nu gespeeld de afgelopen minuten.
0: Dank u.
1: Dat was All I Know.
0: Prachtig gedaan. Ik heb er nog eentje. Het is een soort doordenker geworden. Want het is gebaseerd op van alles en nog wat. Je hebt zonder twijfel ook gehoord dat de elektriciteitsprijs vanavond vermoedelijk compleet door het dak gaat. Zwaar, hè?
1: Ja, en ik snap het niet.
0: Hoezo?
1: En wel, het is toch super warm.
0: Ja.
1: Dus we wekken toch heel veel stroom op.
0: Ja, maar het gaat over als de zon al een beetje begint onder te gaan.
1: Okay.
0: Dan zijn alle huizen nog veel te warm.
1: Ja.
0: En dan staan al die airco's te draaien en te doen. En daardoor een geweldige piek in de elektriciteitsprijs. En daarom deze doordenker. Want hoe meer elektriciteit je opwekt, hoe meer energie er dus gevraagd wordt van allerlei grondstoffen. En luister goed, dit is de doordenker van vandaag. Want in onze ultieme poging om af te koelen, zijn we dus de aarde aan het opwarmen.
1: Oei.
0: Ja, dan gaan we nooit meer uitgeraken natuurlijk op die manier.

0: Jack Jones heeft al de instructies voor ons.
1: Ja.
0: We hebben zo niet de neiging om veel instructies te volgen, zoals u weet. Maar goed, ja, je kunt altijd proberen. Jack Jones en Demi Lovato. En instructions, zometeen is er Peter na 10 uur. Ja, die mens maakt het mij moeilijk. Je weet van mij, ik onthoud...
2: Dat is toch Thibaut?
0: Onthoud heel moeilijk namen. Dat is gewoon zo.
2: Maar dat is uw collega, je ziet die mens elke dag.
0: Die komt hier met een moesje. De moesje, denk dat hier over de microfoon hangt. Ja. Waar Peter op staat.
3: Ja, ik weet, ik heb nog niet mijn gepersonaliseerde moesje.
0: Van wie is die dan?
3: Van Peter. Maar
2: ik weet niet. Ik weet niet wie Peter
0: staat erop.
2: Is.
0: Ja. Nee, ik ook niet.
2: Ja, het wordt hier gênant.
0: Zeker. Ik kan moeilijk namen onthouden, maar mij niet kwalijk nemen. Goed, maar Roger en ik zelf zijn er morgen terug.
2: Ja! Listen up here.

0: elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Motor bij je Nies.
2: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top!
6: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines. En die krijg je van Bart. Goedemorgen, Bart.
7: Een goeiemorgen. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding van twee mensen na een verwoestende storm die 3 jaar geleden over Oost-Vlaanderen raasde. Dat besliste de correctionele rechtbank. Die oordeelde dat het parkbomenbeleid van het Gentse stadsbestuur faalde. Daardoor kreeg een Oekraïns jongetje van 5 een zware tak op zijn hoofd en stierf. En een Duitse toerist van 64 die kwam om toen een boom op haar viel tijdens die storm. De rechtbank legde de stad Gent ook al voorlopige schadevergoedingen op tot meer dan €300.000. Bijna 3 op de 10 gezinnen rijden meer dan 1000 kilometer met de auto om naar een vakantiebestemming te gaan. En vooral mannen zitten dan het vaakst achter het stuur, bewijzen cijfers van veiligheidsinstituut Vias. Daarnaast geeft amper 1 op de 10 toe dat ze nooit switchen van bestuurder. Ook al voelt hij zich soms vermoeid of slaperig, laat staan dat ze om de 2-3 uur stoppen om wat te rusten of iets te eten of te drinken. En nog te veel mensen die met de auto op vakantie vertrekken, controleren de bandenspanning of de vloeistof voor de ruitenwissers. Wat dacht je van een speeddate bij het Rode Kruis? Dat kan je morgenavond doen in Mechelen tijdens een evenement waarbij mensen, vooral singles dan, bloed of plasma komen doneren. Het Rode Kruis Vlaanderen wil zo nieuwe donoren aantrekken in een zomerperiode waar het altijd moeilijk is om de bloed- en plasmavoorraad op peil te houden. Want nieuwe donoren vinden is niet zo evident. Voor veel mensen blijft het nog altijd een drempel. Als het speeddaten daar in Mechelen een succes wordt, dan wil het Rode Kruis het doortrekken naar de andere donorcentra. En tot en met zondag, zonnig, tropisch zomerweer met maximaal tot 39, plaatselijk 40 graden. Aan zee iets minder heet en tijdens het weekend kans op warmte-onweders. Vanaf maandag blijft het zonnig, maar wordt het minder warm, zo rond 27 graden.
6: Er is nog één plek waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de E17 richting Gent. Daar moet je 22 minuten bijtellen tussen Lokeren en Gentbrug.
8: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
6: Aanwezig, en dat met de 300 beste summer beats. Met nu mijn favorietje in de lijst. Sunlight van The Magician.

0: When I spent the summer on you.
1: Zomerser als dit kan het niet worden. Is dat zelf een woord, zomerser? Ja, dat is een goede vraag. Lucas en Steve met Summer on You op 299. Hallo, hallo. Goedemorgen. Weer een nieuwe dag in de Summer Beat 1000. We komen dichter en dichter bij de absolute finale. Nog 298 zomerbeats te gaan. Ze worden dus beter en beter, net zoals het weer. Het gaat tot 39 graden worden deze week. Of dat beter is, dat is een beetje de vraag natuurlijk, want wat kan je nog doen met 39 graden? Ik ben wel eens benieuwd, hoe ga jij om met deze hete temperaturen? Is dat lekker binnenblijven of toch proberen een beetje te genieten van de zon? Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio BE-app. Nu tijd voor een dubbele portie liefde in de Summer Beat 1000. Met op 297 Edward Maya en Stereo Love. Na nummer 298, Another Love.

0: Ik vroeg me af hoe jij omgaat met de hitte. Caroline uit Leopoldsburg die zegt: ik werk momenteel als postbode in de volle zon. Veel succes daar, Caroline. Joselito die zegt dan: niks aandoen, want ik moet vanavond pas werken, dus ik loop de hele dag gewoon zo bloot mogelijk rond. Slim. Thomas uit Brugge die gaat dan het extreme doen, want die gaat vrijdag fietsen, die gaat een fietstocht maken. Je weet toch, Thomas, ze geven 39 graden vrijdag. Dus doe alsjeblieft voorzichtig. Pak voldoende water mee. En dan heb je nog Koen, die zegt nog: ik probeer de hitte te doorstaan door te hopen dat ik het zwembad ga winnen bij jullie. Ja, dat kan nog, hè. Dat kan natuurlijk allemaal, want vandaag geef ik weer een zwembad weg. Dus als je een plons hoort, dan kan je een zwembad winnen. Of een zwembad. En die plons, die komt eraan. Tussen nu en 12 uur, dat kan ik je al zeggen. Dat is de tip van vandaag.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
2: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be. Doe, doe, doe.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
3: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge***. Hallo.
3: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
12: Ritchie, citroen met framboos.
13: Ritchie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
17: En ook uw budget vakantiepech?
16: Wat?
17: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
16: Oh nee?
17: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
17: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
1: Summer Beat 1000. Top. We make you move. 296.

Het thema van deze voormiddag is duidelijk liefde. This is Love, Will.i.am en Eva Simons op 296. Tijd nu voor de vijfde keer James Robin in de lijst. En die kan je beter kennen als Jonas Blue. Hij opteerde voor die naam omdat hij die gewoon catchy vond. Voor de rest heeft het helemaal geen betekenis. Hij brak door met zijn remix van...

scoorde deze ook op 358 in de Summer Beat 1000. En twee jaar later, in 2017, kwam hij met een nieuwe hit over de periode in je leven wanneer je jong bent, zorgeloos bent, zonder stress. Een periode waar je alleen maar denkt aan fun hebben met je vrienden. Zo werd Mama geboren, op 295 in de lijst.

0: Robin Schulz en Dennis Lloyd met A Young Right Now op 294. Zeg, zometeen geef ik tickets weg voor het Dream Beats Festival. Eerst nog twee plekken waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Er is op de E17 richting Gent 7 minuten bijtellen tussen Berenvelde en Gentbrugge. En tot slot nog op de Brusselse buitenring 6 minuten aanschuiven tussen Strombeek, Bever en Jette. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leer?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be. Bibo van Leliendaal. Top! We make you move. 293.

was in een heel ver verleden ooit nog eens een gold tune van Club Brugge. Deze Bara Bara Bara Bere Bere Bere van Alex Ferrari op 292. Top. Ik ga 2 duo-tickets weggeven voor Dream Beats Festival. Dat is al aankomende zaterdag. Zaterdag 27 juni om exact te zijn. Als je er nog niet bent geweest, het is echt wel de moeite om eens te gaan. En zeker als ik je er

0: voor niks naartoe kan sturen, natuurlijk. Allee, voor niks is wel een groot woord, want je moet wel de volgende vraag correct beantwoorden als je wil kans maken op die twee duo-tickets liever. En je mag het mij doorsturen via de Topparadio BE-app, het antwoord. De vraag luidt als volgt. Ik ben op zoek naar de DJ-naam van de vriendin van Dimitri Vegas. Ze treedt ook op het Dream Beats Festival. Dus wie is de vriendin van Dimitri Vegas en treedt ook op het Dream Beats Festival? En ik ben op zoek naar haar DJ-naam, dus niet haar volledige naam. Over wie heb ik het? Laat maar komen. Ik pik er zo meteen twee winnaars uit.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.

0: Ik zie al heel veel goede antwoorden binnenkomen. Zometeen maak ik de winnaars bekend van de duo tickets voor het Dream Beats Festival. Eerst nog dit.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 300.
0: De voormiddag zijn we goed begonnen met The Magician en Sunlight.
1: 299.
0: Ah, zomer is het zeker. Summer on You, Sam Feld en Lucas en Steve.
1: 298.
0: Het begin van een triootje liefde. Tom Odell, Another Love.
1: 297.
0: Nog wat meer liefde. Stereo Love van Edward Maya.
1: 296.
0: En nog liefde. This is Love, Will I Am en Eva Simons.
1: 295.
0: Jonas Blue met zijn zomerse vibes. Mama.
1: 294.
0: Twee specialisten in zomerse muziek of house muziek, zo'n beetje. Robin Schulz, Dennis Lloyd met Young Right Now.
1: 293.
0: I'm blue, dabadi dabada. Of dan in de versie van David Guetta en Bebe Rexha. I'm good.
1: 292.
0: Met de Ferrari rondcruisen. Alex Ferrari met Bara Bara Bere Bere.
1: 291.
0: En net nog gehoord deze Joe Stone en Montel Jordan met The Party. This is how we do it. Zeg, dus zometeen maak ik de winnaars bekend van de duo tickets voor het Dream Beats Festival. Eerst nog nummer 290.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dream Beats. Vijf podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets dreambeats.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mo van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Modu van.
4: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
8: Ik raag dan niet om u, hè.
9: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
8: Gooses, mijn geen op nee.
9: Het moet weer alles juist te zien, wij.
8: www.gooseshaftrucks.be. Hola, en zijn al nieuw elektrisch transpalet voor €995.
9: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
8: Gooses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
10: Start je zomer goed.
11: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
10: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
12: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
13: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.
14: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info,

Hallelujah Anyway van Gandy Staten op 290. Ik ging op zoek naar de vriendin van Dimitri Vegas en meer bepaald haar DJ-naam. En dat was natuurlijk Matten of DJ Matten. Sarah Hollevoet en Danny Nauwelaars, jullie winnen de tickets voor het Dream Beat Festival. Dus hou de top Radio B-app dus in de gaten, want die tickets die komen jullie richting uit. Nu is het tijd voor wat Spaanse les en dat doen we samen met Anders Nielsen. Zing maar lekker mee met deze salsa tequila op 289. Let's go.

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Limmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Limmis. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Daar wisselden meer dan 60.000 mensen van ziekenfonds en dat is amper 1%. Als je met een dieselwagen rijdt en je wil nog tanken, doe dat dan best vandaag nog, want vanaf morgen betaal je opnieuw wat meer aan de pomp. Diesel kost dan per liter zo'n 1,92 euro. Dat is 2 cent meer dan nu. En in het zuidwesten van Frankrijk hebben twee bosbranden zeker 100 hectare natuurgebied verwoest. Lokale autoriteiten evacueerden uit voorzorg tientallen inwoners. Meer dan 300 brandweermannen proberen met man en macht het vuur te blussen. Enkele van hen raakten daarbij gewond en de vlammen vernielden ook enkele brandweerwagens. Een deel van de bosbranden raakte intussen wel onder controle. En tot en met zondag, we kennen het verhaal. Zonnig en tropisch zomerweer met maximaal tot 39, plaatselijk 40 graden. Aan zee is het altijd iets minder heet. En tijdens het weekend kunnen er ook warmteonweders losbarsten. Vanaf maandag blijft het zonnig, maar wordt het minder warm. Nou ja, minder warm, zo rond 27 graden.
1: Er is nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de E17 richting Kortrijk. Daar is een ongeval gebeurd, Zwaargem en Deerlijk. Reken daar 36 minuten bij.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
1: Ik besef net dat ik nog geen zwembad heb weggegeven vandaag. We gaan daar iets voor zorgen het komende uur. Eerst nog Netsky en Rio.
2: Top! Dit is Top. We make you move. 287.

0: just in the house.
1: Cassius is in the house. Ze horen hun wel heel graag bij. Bezig. Cassius 99 van Cassius noemt het. Hè. 286. Ik krijg hier een berichtje in de Top Radio BE-app van Bert. Die stuurt: Thibo, ik sta op hete kolen. Wanneer komt dat plonsje? Ik begrijp het, Bert. Ik snap het. Je kan wat afkoeling gebruiken. Maar geduld is een schone deugd. Ik ga eerst nog wat Summer Beats draaien, als dat goed is voor u, Bert. Ja? Is dat oké? Oké. Met nu eentje waarvan je gaat denken: oh my god, ja, verdekken, dat is lang geleden. Het is Rayos de Sol op 285.

tijdens deze Rayos de Sol heb je het plonsje gehoord. Dus zometeen gaan we dus spelen voor een zwembad of een zwemband. Eerst nog Jesse. 284.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we
7: love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan.
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
10: 4.000?
9: Ça va toch, dat is €20.
10: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet. Ga naar carglass.be en maak je afspraak.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Was zo'n COVID-hype deze dans. De Jerusalem op 283. We gaan een spelletje spelen, hè, want het plonsje of het bommetje is gevallen.
1: Zwembad of zwemband.
0: En ik ga dat deze voormiddag doen met Evelien. Dag, Evelien.
2: Hallo.
0: Zeg, waar luister jij naar de Summer Beat 1000?
2: Voorlopig in Kastelee in mijn keuken.
0: Ah, in de keuken. Ben je bezig aan de, iets aan het koken of wat ben je aan het doen?
2: Aan het opruimen, als er kindjes thuis komen.
0: Ah, oké. Jij moet dan niet werken vandaag?
2: Nee, nooit op woensdag.
0: Ah, dat is gemakkelijk. Dat is handig. Ik heb gehoord dat je kinderen hebt. Hoeveel?
2: 3.
0: 3 kids. Oké, die kunnen wel een zwembad gebruiken met deze temperaturen, neem ik aan.
2: Zeker en vast.
0: Of staat er al een zwembad in de tuin?
2: Een kleintje.
0: Ah, een kleintje. Dus er is wel plek voor een iets groter.
2: Jawel, inderdaad.
0: Oké, goed. Dan gaan we gewoon spelen. Ik ga me naar het rad begeven. Hier staat dus een groot rad met zwembaden en zwembanden op. Jij mag aftellen van 3 tot 1 en dan ga ik draaien aan het rad.
2: Oké. 3, 2, 1.
0: Okay. We zijn weer vertrokken. Wat wordt het vandaag voor jou, Evelien? Wordt het een zwembad of wordt het een zwemband? Het is geworden...
1: Zwemband.
0: Het is een zwemband geworden, Evelien.
2: Ah ja, ook goed.
0: Ja, dat is ook, goed. Ja, ook leuk, hè? Zo gepersonaliseerd met toppen erop. Is toch fijn. En dat kan zeker worden gebruikt in het kleinere zwembadje ook, denk ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, super. Bedankt om mee te doen, Evelien. En geniet nog van je vrije dag.
2: Merci.
0: Bye bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com. Summer Beat. Top. We make you move. 282.

0: anyway.
1: 289.
2: Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Salsa, tequila, corazón.
0: Oftewel Spaans voor dummies. Anders Nielsen en Salsa Tequila.
1: 288.
0: '90s vibe. Ultra Natte met Free.
1: 287.
3: Wherever she goes, I go. We go, flying over cities down to Rio.
0: Samen met Netsky naar Brazilië. Meer exact naar Rio.
1: 286.
0: Casius is back. Casius met Casius 99.
1: 285.
4: Quiero rayos de sol tumbados en la arena.
0: Deze was lang geleden, hè? Deze Rayos de Sol van José de Rico.
1: 284.
0: Ze staat ook wel een paar keer in onze lijst. Deze Jessie met Look at Me Now.
1: 283.
0: Wie kent het dansje nog? Master KG met Jerusalem.
1: 282.
0: Duke Dumont met Ocean Drive.
1: 281.
0: En net nog gehoord natuurlijk deze Florida met Whistle. Ook weer zo een onderdoken nummertje, hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Goed, het is al 11:55. Tijd voor een overzicht op de baan. En dat is toch maar één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 13 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nu gaan we verder met de lijst met deze Summer Beat 1000. Met op 280 Afrojack en Eva Simons met Take Over Control. Ze komen eraan.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top. Your summer beat. Bibo van Leliendaal. Top. We make you move. 280.

0: Spaanse klanken in de Summer Beat 1000. Klinkt altijd beter, hè, toch? Dat Spaans. J Balvin en Willy William op 279 in de Summer Beat 1000.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Dan is het tijd voor de nummer 278. En dat is een nummer waarvan Demi en Mike hun inspiratie hebben gehaald uit The Wolf of Wall Street. Je kent die film wel, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. En ze hebben hun inspiratie gehaald uit een scène tussen Leonardo DiCaprio en Matthew McConaughey. Die Matthew McConaughey die begon daar ineens op zijn borst te slaan. Het was echt een improvisatiescène. En dat klonk toen zo. Ja, je hoort wel over welk nummer het gaat, hè. De hum van Demi en Mike komt er dus aan.
1: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be. Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Yo, hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via

Dat is fijn toch? Op een woensdagvoormiddag. Dimitri Vegas en Like Mike met de hum. En zo werd het bijna 12 uur. We gaan naar de top headlines, maar je krijgt nog twee van mij voor het nieuws van 12. Sonic en It Feels So Good komt eraan op 2.76 na The Praise Cats. Woep woep. Shine On Me, 2.77.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Stop!
6: Onze auto's worden groter en groter en dat zorgt voor onveilig verkeer. Bart weet er meer over.
7: Goedemiddag. Groter wordende auto's maken het verkeer onveiliger. Fabrikanten maken ze ook elk jaar gemiddeld een centimeter langer en een halve centimeter hoger, blijkt uit nieuw Europees onderzoek. En als die trend voortduurt, dan sterven op de Europese wegen tegen 2040 elk jaar 400 mensen extra in dat verkeer. Vooral jonge fietsers en spelende kinderen die meestal gewond raken aan het hoofd of de borstkas bij een ongeval met een grotere wagen. Omdat kinderen kleiner zijn natuurlijk, terwijl volwassenen vaker geraakt worden vanaf het bekken. Daarom moeten de Europese overheden ingrijpen en de groei van SUV's beperken. Dat zegt toch de Bond Beter Leefmilieu. Grotere auto's vervuilen ook meer door het fijn stof van de banden en de remmenslijtage. Als je met een dieselwagen rijdt en je nog wilt tanken, doe dat dan best vandaag nog, want vanaf morgen betaal je opnieuw wat meer aan de pomp. Diesel kost dan per liter zo'n 1,92 euro. Dat is 2 cent meer dan nu. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding van twee mensen na een verwoestende storm die 3 jaar geleden over Oost-Vlaanderen raasde. Dat besliste toch de correctionele rechtbank. Die oordeelde dat het parkbomenbeleid van het Gentse stadsbestuur faalde. Daardoor kreeg een Oekraïns jongetje van 5 een zware tak op zijn hoofd en stierf. En een Duitse toeriste van 64 kwam om toen tijdens dat de storm weer een boom op haar viel. De rechtbank legde de stad Gent ook al voorlopige schadevergoeding.

0: De zon schijnt, dus laat die zon gerust in je hart. Ook al is het zeer warm, probeer er toch van te genieten. Tot en met zondag dus hangen de maxima vlotjes rond de 35 tot 39 graden. Warmte-onweer verfrist ons in het weekend, vooral in de latere namiddag en dan ook nog eens plaatselijk. Vanaf maandag wordt het minder warm, zo'n 27 graden. Maar de zon die blijft wel uitbundig schijnen.
1: Minder warm. Dat is al leuk dat we dat kunnen zeggen in België. 27 graden, minder warm. Bedankt Bart. Nog twee plekken waar je meer dan 15 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is twee keer op de Antwerpse ring. What else? Richting Gent. 35 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland. 17 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
1: Met nu een oefening voor mijn Spaans, want Kel G die staat op 275 met Si antes te hubiera conocido. Top. Goed, hè?
2: Summer Beat 1000. Dit is Top. We make you.

0: woensdagnamiddag is goed begonnen met deze Massive Attack en Unfinished Sympathy. Op 274 in onze lijst.
1: De Summer Beat 1000.
0: Zara Larsson is helemaal terug van weg geweest. Je kent ze wel, de Wauw. Oké, even terug herpakken. De Zweedse zangeres is afgelopen jaar op tour geweest en daar pakte ze uit met fantastische zang en hele leuke dansjes. Zo is er afgelopen maanden een dansje viraal gegaan op TikTok met het nummer Lush Live. Ze nodigt dan altijd één fan op het podium uit en om dan dat dansje met haar mee te dansen. En dat is helemaal viraal gegaan. Duizenden, wat zeg ik, miljoenen keer bekeken geweest. Het is ook gewoon een geweldig nummer. Je moet het maar eens opzoeken als je tijd hebt via TikTok of via YouTube. Dit is Lush Live van Zara Larsson.

0: Er zit toch wel veel Spaanse muziek in onze Summer Beat 1000. Het is ook gewoon zomerse muziek, hè. Peppa van Farruko.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Kan je nog altijd een zwembad of een zwemband winnen? Is het nog voor 1 uur dat er een plonsje afgaat? Of is het na 1 uur bij Bart-Jan? Wie zal het zeggen? Ik natuurlijk, maar ik ga het deze keer niet verklappen. Sorry. En nummer 271 komt eraan. Muziek van Belgische bodem. En ik mag het eigenlijk niet te luid roepen. Ik moet het eigenlijk fluisteren. Milkink is onderweg. Met Whisper.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer. Met de Summer Beat 1000. En een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top. We make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: ratonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1005-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
3: Top. We make you move. 271.

0: De Summer Beat 1000. Overzicht 280.
1: Afrojack en Ava Simons met Take Over Control.
0: 279.
1: Een van de vele Spaanse nummers. J Balvin, Willy William met Mi Gente.
0: 278.
1: Even goed gaan op woensdag voormiddag. Met The Hum, Dimitri Vegas en Like Mike.
0: 277.
1: Mogen niet ontbreken hè, in een zomerse lijst. The Praise Cats, Shine On Me.
0: 276.
1: Word ik altijd blij van om deze terug te horen. Sonic en It Feels So Good.
0: 275.
1: Nu moet ik het nog eens gaan zeggen. Karol G met Si Antes Te Hubiera Conocido.
0: 274.
1: 5 minuten lang duurt dit nummer. Massive Attack, Unfinished Sympathy.
0: 273.
1: Het tandje al opgezocht. Zara Larsson met Lush Life.
0: 272.
1: Farruko en Peppa.
0: 271.
1: En net gehoord natuurlijk Milk, Ink en Whisper. We gaan gewoon verder met deze geweldige lijst met de Summer Beat 1000. Met nu de Shapeshifters. En Lola's Team. Woensdagmiddag. De zon schijnt, al bijna 35 graden. Een hele fijne namiddag gewenst.

0: Lola's Team op 270, de Shapeshifters. Half 1, er zijn nog 3 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 33 minuten bijtellen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En tot slot nog op de Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
8: Dit is... Top. We make you move. Summer beat. Duizend. Bibo van Leliendaal. Top. We make you move. 269.

0: Het is woensdagmiddag. De kids zijn terug van school. Het is geweldig weer. Of je bent op dit moment aan het lunchen, aan het genieten van een lekkere lunch. Dus redenen te meer om nu even recht te gaan staan.
1: Dit is top.
0: En lekker mee te dansen op deze Pedro. We make it.

Cici Peniston met Finally op 267. Zeg, er is al heel veel gezegd en geschreven over de hittegolf. Vrijdag dus tot 39 graden. En dan waarschijnlijk ook de warmste nacht ooit in België. Het gaat 26 graden worden tijdens die nacht. En ik kan nu al moeilijk slapen. Wel heel goed nieuws voor als je naar de Belgen wilt kijken. Onze Rode Duivels in de nacht van vrijdag op zaterdag. Want die spelen dus om 5 uur in de nacht. En dus als je niet kan slapen van die hitte, zet je gewoon buiten. Het is warm genoeg binnen. En kijk dan gewoon naar België tegen Nieuw-Zeeland, tegen de Kiwis. Voor alles een oplossing, nietwaar?

0: cultuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Zeg, daytraden. Is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar BelgianTradingAcademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Start je zomer goed.
10: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
9: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
11: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
12: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
13: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
14: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via

Aida met Good Feeling op 265. En zo werd het bijna 1 uur. Bart-Jan die staat al te popelen om over te nemen en om verder te gaan met onze lijst. Maar ik laat je niet achter zonder Armin van Buuren en deze Avicii.

0: Dankzij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Stop!
4: Het is 1 uur, de brandweermannen zijn niet blij. Vrouwtje Kaljon, die weet meer.
5: Goedemiddag. De brandweer wil staken. De vakbonden bij de brandweer hebben een staking van onbepaalde duur aangekondigd. Start deze zaterdag. Geen zorgen, de brandweer zal wel komen bij dringende oproepen. Maar ze schrapt alle niet noodzakelijke taken. Het personeel is boos over de geplande hervormingen, vooral bij de vrijwilligers. Die zullen in de toekomst opgeleid worden voor specifieke taken en niet meer voor alle interventies beschikbaar zijn. Volgens de vakbonden werd er tijdens de onderhandelingsgesprekken ook niet naar hen geluisterd. Groter wordende auto's maken het verkeer onveiliger. Fabrikanten maken ze elk jaar gemiddeld een centimeter langer en een halve centimeter hoger. Dat blijkt uit Europees onderzoek. En als die trend voortduurt, sterven op de Europese wegen tegen 2040 elk jaar 400 mensen extra in het verkeer. Vooral jonge fietsers en spelende kinderen die meestal gewond raken aan het hoofd of de borstkas bij een ongeval met grotere wagens. Daarom moeten de Europese overheden ingrijpen en groei van SUV's beperken, zegt de Bond Beter Leefmilieu. En in Frankrijk is een eerste besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest op het moment waar nu een grote epidemie woedt. De toestand van de dokter is stabiel. Hij werd meteen in isolatie geplaatst. De Franse minister van Volksgezondheid volgt de situatie nauw op. In Congo stierven intussen bijna 250 mensen aan ebola en meer dan 1000 mensen raakten besmet. Zonnig en tropisch warm met maxima tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag zelfs nog wat warmer tot 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op een warmte-onweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. Zondag

0: we wel nog over de beste 20? Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Ik beloof jou een zwoele namiddag met heel veel zomerse hits. We zitten bij nummer 262, Burns and Lies.

0: Ik weet het, het is barbecue weer, maar je vindt niemand zo zot om aan dat vuur te staan. Dat begrijp ik helemaal. Major Lazer heeft het ook gehaald in deze Summer Beat 1000. Ze stond op 261 met Watch Out For This.
1: De Summer Beat 1000.
0: Barbecue weer, maar ook wel zwembad weer, denk ik. Ik denk dat iedereen op zoek is naar een beetje verkoeling. Ik ga jou helpen, want ook vanmiddag ga ik 2 keer aan het rad draaien. Dus 2 kansen op zo'n gigantisch zwembad. Het zijn van die opzet zwembaden. 4,30 meter lang, 2,5 meter breed, 1 meter hoog, kan je met het hele gezin in. En straks hoor je weer een plons, echt zo'n bommetje die iemand doet in het zwembad. Meestal verstop ik die wel tussen de liedjes. En dan stuur jij gewoon bommetje via Topradio BE-app. En als de computer jou eruit pikt, dan mag je spelen 1 kans op 2 op zo'n zwembad.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 270.
0: We hebben er weer al eens 10 gehad. Betty Bo hoorde jij de Shapeshifters met Lola's 10.
1: 269.
0: Het was Chris Malinchak. Leuke naam. So good to me.
1: 268.
0: Even van het padje. Ook dat is de Summer Beat 1000 met Jack So Me.
1: 267.
0: Een van de grootste hits uit de 90s kan niet ontbreken. Cici Peniston, Finally.
1: 266.
0: De stem van Nina Simone. Felix de Housecat verwerkte die in Cinnamon.
1: 265.
0: Veel spieren, veel zweet, veel drank en veel mooie vrouwen. Zo herinner ik mij toch de videoclip van deze. Flowrider en Good Feeling.
1: 264.
0: Avicii in zijn hoogdagen maakte dit, Addicted to You.
1: 263.
0: En dan was er Armin van Buuren. This is what it feels like. It feels like 38 graden.
1: 262.
0: Ik begon dit uur met Burns and Lies in deze Summer Beat 1000.
1: 261.
0: En dan kreeg je ook nog Major Lazer natuurlijk met Watch Out For This.
2: It's so lovely when it's sunny.
0: We hebben nog 260 te gaan, dan weten we wie er op nummer 1 staat. Vrijdag is dat het geval, rond 1:06. Dan weten we wie de grootste zomerhit ooit gemaakt heeft met een vette beat erin. Zometeen Koshin op 259. Dit staat 1 plaats hoger. Milk and Sugar, Let the Sunshine.

0: Ik hoop dat jij vandaag ook een goede vangst hebt, wat het ook is. Het is Koshien uit 2000 op 259 in de Summer Beat 1000 met Catch. Ik beloof jou nog voor 2 uur vanmiddag dat bommetje te laten horen. Dus dan maak je kans op zo'n zwembad, dus hou het in de gaten. Zometeen komt er een promo aan, een reclamefilmpje. Dat is hem niet, hè. Voor alle duidelijkheid, hij zit altijd tussen een paar songs in, een beetje verscholen. Het volgende liedje, daar is de begintekst van. Come my lady, come come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Ik hoor jou nu denken... Wie zou dat kunnen zijn? Want ik herken dat. Je hoort het zo.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
9: Murdered my innocent family.
8: Wraak en gerechtigheid.
9: This is not gonna end well.
8: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
10: Touché.
8: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
11: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
12: Wilt jij met mij een meloen delen?
13: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
14: Auto 5.
15: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
14: Auto 5.
16: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
1: Top! We make you move! 258.
17: Now let's...

Je kent de tekst helemaal uit je hoofd. Leuke vibe die erin zit. Crazy Town en Butterfly bij top 3 voor 1:30 geworden. Ik beloof jou zo meteen dat bommetje te droppen, dus dan stuur je bommetje via de Topradio BE-app, als je dat zwembad wil natuurlijk. Officieel mag jij vandaag een stukje trager werken dan anders. Omdat het gewoon te warm is, daar hoef ik geen uitleg bij te geven. Dus profiteer daarvan of trek net even een sprintje om te voelen dat je nog wakker bent en geen middagdipje hebt. Dit is Funkerman.

0: Als jij hier op de afgelopen 4 minuten hebt gedanst, dan loopt nu het zweet van je rug helemaal tot beneden in je bilsplit. Ja, maar het is wel zo. Dat is toch zo. En dat mag op dagen als vandaag. We maken daar een uitzondering voor. Het is geen enkel probleem. Voorwerk met Cambodja stond op 256. Trouwens, als je houdt van dit soort muziek, we hebben bij Top ook een aantal digitale zenders. Top Bam bijvoorbeeld heeft heel veel van dat soort dingen. Dan kan je ernaar luisteren via de app of via de site van Top Radio. Probeer dat maar eens. Daarnet ging het bommetje. Met andere woorden, ik bel zo meteen iemand op. En hij of zij, die maakt kans op een zwembad 50%. We gaan straks aan het rad draaien. Op de weg gaat het moeizaam. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten erbij. En richting Gent op diezelfde R1 gaat het trager tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar 20 minuten extra rekenen.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
2: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
1: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
2: Oh. Ja! Lemmes.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes. Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Ah, wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Kissie, Keno, lekker op vakantie. Kissie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
11: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
12: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
10: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Dit is het buitenbeentje van dit uur. Met dat klassiek stuk erin. Leuk, hè? Ameno, DJ Quicksilver.
1: Zwembad of zwemband?
0: Dag Sophie, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jij werkt in een houthandel waar je de administratie doet. Is het bij jullie niet te warm? Hoe valt het mee daar?
2: Het is behoorlijk warm, maar het valt nog altijd mee.
0: Ja, maar je zit eigenlijk zit je in de bouw, hè, met de houthandel. Hoe zit dat eigenlijk? Komen ze 's morgens vroeg dan nog om hun materialen? Of is het echt te warm nu om in de bouw te werken? Hoe ondervind jij dat?
2: De klanten komen 's morgens vroeg, ofwel naar de avond toe komen ze nog later, maar tijdens een dag is het hier bijzonder koud.
0: Ja, snap ik. Het is moeilijk. Het is ook zo eind juni, dan moeten heel veel projecten af zijn. Het is voor iedereen in de bouw, denk ik, en voor alle hens aan dek. En niet makkelijk met dat warme weer. Ik ga jou misschien een zwembad cadeau doen, beste Sophie. Of een zwemband. Het rad gaat dat bepalen, je weet dat. Als jij aftelt van 3 naar 1, dan ga ik eraan draaien. Doe maar.
2: 3, 2, 1.
0: Here we go. Amai, dat was behoorlijk duidelijk. Een beetje op zijn militairs afgeteld, Sophie.
2: Ja, misschien van de spanning.
0: Jij wint een...
1: Zwemband.
0: Geen zwembad, maar wel een zwemband. Wat leuk is, want je kan die nergens kopen. Die zijn gepersonaliseerd met het logo van Top. En dat geeft ook wel iets speciaals natuurlijk. Mag ik jou nog een fijne werkdag wensen?
2: Ja, zeker. Voor jou ook.
0: Dag Sophie. Yo.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. 254.

0: ticket.
1: Eén hitje in 2012. Red Light and Get Out of My Head op 253 in de Summer Beat 1000 bij Top. Als jij het dit weekend ziet zitten om naar een festival te gaan, heb ik goed nieuws voor jou. Want blijkbaar zijn er heel veel goedkope tickets te koop. Hoe dat precies zit, vertel ik je zo. En toe Fabiola komt er ook aan.
2: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Uit Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop Mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan je juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
6: Hey mama's en papa's.
7: Wij zijn Tarzan.
8: En Jane.
7: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
9: Wij hebben de oplossing.
8: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
7: komen de kids een dagje ravotten.
8: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
7: Je komt toch eens langs, hè?
5: Modu van.
10: Een liquidator wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
11: Hallo met Antilex.
12: Ik ben op zoek naar een kabel.
11: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
12: Nu ben ik de draad kwijt.
11: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
13: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Big Air. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Big Air in Oostende en Brugge. Of bigair.be.

Dit weekend zijn er in Roeselaar de Badjes. De Badjes, leuk hè. Dat is een beetje het begin van de solde. En daar gaan ze optreden, toe Fabiola. Ze stonden in de lijst natuurlijk met een aantal hits, waaronder deze. Lift You Up was 252. Als jij het ziet zitten om dit weekend naar een festival te gaan, want opmerkelijk, blijkbaar zien veel mensen het niet zitten, dan is nu je kans, denk ik. Want er worden via Ticketswap heel veel tickets geswapt deze dagen. En die gaan weg aan goedkope prijzen. Er zijn voorbeelden waarbij dit weekend bijvoorbeeld iemand naar Live is Live kan. Dat is op Linkeroever in Antwerpen, met onder andere Robbie Williams daar op het podium. En die heeft een ticket gescoord voor €11,85. Dat is natuurlijk een uitzondering, moeten we er wel bij zeggen. Maar het kan blijkbaar. Heel veel mensen vinden het denk ik veel te warm om dit weekend naar een festival te gaan. Je gaat toch heel veel moeten drinken, kost heel veel geld, en zo verder, en zo verder. Dus als jij het wel ziet zitten, kan je denk ik misschien wel een ticket scoren op Ticketswap. Dat is een officiële website die eigenlijk tweedehands tickets kan verkopen. Dus als je er zin in hebt, ga

het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Stop!
6: Het is 2 uur en Fraukje Kaljon zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Fraukje, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven wordt dan toch stilgelegd. Het personeel legt er volgende maandag het werk neer. Het is een eerste staking in 70 jaar. Dat bevestigt het Amerikaanse oliebedrijf. Een laatste verzoeningspoging tussen vakbonden en directie is er mislukt. De vakbonden eisen al een tijdje betere arbeidsvoorwaarden, maar het bedrijf en de bonden raken het niet eens. Eerder kondigde ExxonMobil ook al aan zeker 35 jobs te schrappen. Het bedrijf zelf is niet blij met de situatie en wijst op het slechte investeringsklimaat in ons land. Ook de brandweer wil vanaf zaterdag voor onbepaalde duur staken. De vakbonden zijn boos over de geplande hervormingen, vooral bij de vrijwilligers. Die zullen in de toekomst opgeleid worden voor specifieke taken, waardoor ze niet meer voor alle interventies beschikbaar zijn. De onderhandelingsgesprekken leverden nog niets op. Geen zorgen, de brandweer zal wel komen bij dringende oproepen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke taken. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kjaran 3 jaar geleden. Dat laat een advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. Zonnig en tropisch warm met maxima tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag zelfs nog wat warmer tot 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans.

0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: We hebben er nog exact 250 te gaan. Geniet daarvan in dat mooie weer. Hier is Regard en Ride It.

0: Ja, het liedje heet gewoon Sunshine. Dat hoort thuis in een Summer Beat 1000 natuurlijk. Hij stond op 249. Dario G, wat meteen ook zijn grootste hit was natuurlijk. 2:10. Straks misschien nog een zwembadje te scoren. Als je de plons hoort, dan stuur je bommetje via de Topradio BE-app. Computer pikt er iemand uit.
1: 258.
0: Het is Martijn Solveig en Everybody.

Het is lekker meezingbaar, dit liedje. Die hey. Dennis Ferrer op 247. Ik stuur naar mijn liefde net een berichtje en ik stuur naar haar: wat gaan we doen vanavond? Waarop zij antwoordt: naar de fitness. Daarna stuurt ze: mastermind spelen. Derde keer stuurde ze: scrollen. En een vierde keer antwoordde ze met: naar familie kijken. Ik ga je zeggen wat we gaan doen vanavond. Het is iets wat we niet gaan delen op de radio. Dat gaan we doen vanavond. Het heeft iets met love te maken. Dit is Usher en

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, baby. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
3: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solden, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
11: Carrefour. Code
12: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be.
14: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
15: En zo'n grote badeend.
14: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

No Sleep heet het liedje, Martin Garrix en Baan op 245. Ja, veel mensen hebben het lastig om te slapen bij die temperaturen. En de warmste nacht, die moet nog komen. Er was zelfs een beetje paniek bij de Belgische Voetbalbond en bij de VRT ook wel een beetje. In de zin dat, ja, zaterdagochtend om 5 uur, dus echt heel vroeg, spelen de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. En iedereen dacht, ja, na de prestatie die ze al hebben geleverd en dat vroege uur en het is weekend en mensen hebben een week gewerkt, niemand gaat kijken naar die wedstrijd op televisie om 5 uur 's morgens, zaterdagochtend. Nu, met die warme nachten zou het wel een beetje anders kunnen liggen natuurlijk. Laat ons vooral hopen dat de prut uit de ogen is bij Lukaku en bij Jeremy Doku, dat ze toch eens kunnen scoren. Dat zou leuk zijn. Ik ben eens benieuwd hoe het gaat aflopen daar. Ik weet wel al hoe het gaat aflopen in onze Summer Beat 1000. Dat is sowieso positief. We zitten bij 244. Ina en Rehab met Zash.

0: Zometeen gaat het van boom, boom, boom, boom. Het zijn de Venga Boys die er zometeen aankomen op nummer 243. Op de weg gaat het hard. Het gaat moeizaam richting Nederland op de R1. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. R1 richting Nederland gaat ook trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Verlies je ook nog eens 20 minuten. En op de Brusselse buitenring is een ongeval gebeurd tussen Dieg en Woluwelaan en Vilvoorde Koningslo. Daardoor 20 minuten aanschuiven.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
4: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt? Dus?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotiers.be. Ginnen zie je voor gewoon doen.

0: is de enige DJ met bolle kaakjes. Daar zijn ook redenen voor natuurlijk. Timmy Trumpet. Top. Your summer beat. Als je veel op trompet blaast, krijg je bolle kaakjes. Hoe eenvoudig is dat? Je hoeft het niet verder te zoeken. Ja, de festivals komen eraan. Warmst. Al zal het misschien het volgende weekend op 26, 27 en 28 juni wel meevallen. Dan is er Sunrise, het leuke festival in de Lilse Bergen in Gierle is dat. Met camping, altijd leuk als je meerdere dagen gaat. Het enige wat soms vervelend is dat mensen natuurlijk zaken vergeten. Je moet je dan snel alles voorzien. Slaapzak, tent, allerlei zaken. Ze hebben daar bij Sunrise een oplossing voor. Er is gewoon een campingshop ter plaatse. Dus op het festivalterrein. Dus als je iets vergeet, dan kan je dat daar gewoon kopen. Wat je ook mist, geen enkel probleem. Ze kunnen jou daarbij helpen. En er zijn nog tickets voor als je dat wil. Weet dat Top Radio daar ook is. Samen met Mentos, met een Silent Disco. Kom eens langs en kom eens hallo zeggen.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: 241.

0: Als je net inschakelt, heb je dit allemaal gemist.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 250.
0: Het was Ride It van Regard.
1: 249.
0: De zon kwam zelfs uit je radio bij deze Dario G en Sunshine.
1: 248. Everybody!
0: Lekker veel energie. Misschien ontbreek je dat een beetje op deze woensdag en dat mag. Martin Solveig, Everybody.
1: 247.
0: Dan hadden we een amazing momentje met deze Dennis Ferrer en Hey Hey.
1: 246.
0: De DJ kan soms speciale dingen. Usher en Pitbull.
1: 245.
0: Ik hoop dat jij een goede nacht tegemoet gaat. Anders is afkoeling de boodschap. Martin Garrix en Bond.
1: 244.
0: Sash, Rehab en de stem van Ina vooral met Rock My Body.
1: 243.
0: Het missing gehalte was hoog de afgelopen 10 songs, want de Vingerboys zaten er ook tussen met Boom Boom Boom.
1: 242. Tell me where
0: the freaks at. De man die beter trompet kan spelen dan jij en ik samen. Timmy Trumpet en Savage. The Freaks.
1: 241.
0: Deze kreeg je net ook helemaal. Goodwill Hook en Sling met Take You Higher. Zometeen op 240 Zoo met Faded.
2: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
5: Gosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist zien, hè.
5: www.goostesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, hè?
5: Goostes, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah.
9: Je luistert naar de
10: Summer Beat 1000.
9: Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE app.
11: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Dit jaar op 239. The Chainsmokers en Halsey met Closer. We ain't never getting older. Dat zou ik toch niet durven zeggen. Dus daarom, iedereen die al de hele namiddag zit voor zijn werk, misschien ook voor de laatste examens, dat zou ook wel eens kunnen. Ga eens even recht staan. Iedereen gaat even recht staan. We stellen ons recht met de benen een beetje gespreid. Ik zet ook mijn stoel even langs de kant. En we gaan een klein beetje door de knieën. En dat is goed voor de... Ik zak even. Ik zit neer. En alweer recht. Dat is goed voor de bloeddoorstroming. En niet alleen daarvoor. Het is ook goed voor dit. Omdat het dansje wat hierbij hoort, kan het best als je zo met de knieën naar beneden gaat. Heel naar beneden, naar beneden, naar beneden. En weer naar boven. En dan kan je zingen. Wake, wake.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Stop!
5: Het is 3 uur, Luna Hendricks stopt ermee. Vrouwtje Kalion heeft het nieuws.
6: Goedemiddag. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen, dat kondigt ze zelf aan. Hendricks is 26 en heeft een indrukwekkend palmares. Ze won 2 historische WK-medailles en werd ook Europees kampioen 2 jaar geleden. Maar de laatste tijd sukkelt ze met blessures. Hendricks is trots op alles wat ze bereikt heeft, maar haar niveau is niet goed genoeg meer voor de nieuwe talenten die eraan komen, zegt ze. Hendricks verdwijnt wel niet helemaal. Ze zal de komende tijd nog te zien zijn tijdens internationale showgala's. En deze zomer geeft ze ook nog enkele kampen. De Universiteit Antwerpen keurt het besparingsplan goed, ondanks fel protest. De komende 4 jaar zal de universiteit zo'n 14 miljoen euro besparen. Concreet vallen er geen ontslagen, maar vertrekkende werknemers zullen niet altijd vervangen worden. Er zullen ook minder gastcolleges zijn en masteropleidingen dreigen te verdwijnen. Er wordt niet geraakt aan de bacheloropleidingen. Veel professoren en studenten reageren ongerust, maar de rector benadrukt dat ze er alles aan doen om de impact zo beperkt mogelijk te houden. En het is de heetste 24 juni ooit, sinds het begin van de metingen. Het is op dit moment zo'n 33,2 graden in Ukkel, meldt het KMI. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Toen was het 32,8 graden. En het wordt wellicht nog heter. Deze namiddag halen we nog tot 35 of 36 graden. Lokaal zelfs 37 graden. Ook de volgende dagen wordt het nog bloedheet en zullen er nog dagrecords sneuvelen. Nog tot zondag tropisch warm zomerweer dus. Vrijdag de heetste dag tot 39 graden. In de namiddag en 's avonds stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. En zondag minder heet bij 30 graden. Vanaf maandag dan geleidelijk minder warm.
5: Ja, maar de Summer Beat 1000 is wel de ideale soundtrack bij die warme temperaturen natuurlijk. 2 lange files, R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1/2 uur. En het gaat ook traag op de Brusselse buitenring tussen Expo en Diegem-Woluwelaan. Verlies je op dit moment meer dan 30 minuten.
7: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
5: Dit uur is er alweer een groot zwembad te winnen. Als je straks het bommetje hoort, weet je wat je moet doen. We zitten bij Duke Dumont.

0: Je zou bijna vergeten dat het origineel van Robin S. is natuurlijk begin jaren 90, maar in 2015 kreeg het alweer een nieuw leven, want met die Show Me Love is in de loop der jaren al van alles gebeurd. Sam Veld zong het in en het stond op 236 in de Summer Beat 1000.
1: Are you ready?
0: Yeah! Dit is mijn liedje. En niet alleen van mij, ook van jou. Dus als je nu op het bureau bent of iets anders gaat doen met veel volk rond jou, ik reken ook dat jij de ha doet. Het is Paquito, Living on Video op 235. Here we go!

0: Het is Justin Wellington. En die heeft ook nog een broer, die doet in vlees. Die heet Beef Wellington, maar dat is iets. Hij is iets totaal anders. Hij stond met dat leuke liedje I Go, I Go in de Summerbeat 1000 op 234. Ik verstop zometeen een bommetje tussen twee platen ergens in. Als jij dat hoort, stuur je bommetje via de Topradio BE-app. Draai ik aan het rad voor jou en met een beetje geluk heb je een zwembad te pakken. Je bent gewaarschuwd.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
8: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
7: Dus we groeien.
8: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
7: Dan is dit jouw moment.
8: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

was 1998, toen er nog maar weinig smartphones bestonden en iedereen gewoon aan het dansen was en niet aan het filmen. Dat is deze dagen wel anders. Niels van Gogh met Pulvertum. Hij stond op 233 in de Summer Beat 1000. En dan nu, als het iets meer mag zijn. De gewone versie van Harder, Better, Faster, Stronger is oké. De live versie, dat is next level. Dit is Daft Punk.

0: Stilzitten is moeilijk tijdens de Summer Beat 1000, zeker met dit soort songs natuurlijk. Mackenzie en Jesse, I Am Free op 231 dit jaar. Als jij daarnet het bommetje hebt gehoord en hebt gestuurd, dan bel ik jou zo meteen misschien wel op. Eerst even naar de files. R0 Brusselse Buitering gaat nog altijd traag. Je schuift aan vanaf Expo tot Diegem-Woluwelaan. Verliestijd momenteel daar is een half uur. En ook op de Brusselse Buitering gaat het trager tussen Diegem-Woluwelaan en Vilvoorde Koningslo. Ook daar nog eens een kwartier extra rekenen.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 240.
0: De afgelopen 10 songs klonken zo. Zoo met Faded.
1: 239.
0: Zo close dat je elkaars zweet kan rieken. Zo close bedoelen ze. The Chainsmokers.
1: 238.
0: Dit was Andere Koek. Kalemba, Wege Wege, Baruka Som Sistema.
1: 237.
0: I Need You, 100%. Duke Dumont.
1: 236.
0: De hit van Robin S. opnieuw ingezongen door Sam Veld.
1: 235.
0: Het hoogtepunt van het afgelopen uur. Zonder twijfel. Paquito, Living on Video.
1: 234.

0: 34. Het was Niels van Gogh. Het liedje heet Pulvertump.
1: 232.
0: Je krijgt van mij de live versie van deze Daft Punk. Harder, better, faster, stronger.
1: 231.
0: En dan de Mackenzie en Jesse uit de goede oude tijd. I am free.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
2: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
9: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
12: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.

0: I will meet you at the hotel room. Alleen als daar airconditioning is. Sorry dat ik zo kieskeurig ben vandaag. Pitbull.
1: Zwembad of zwemband?
0: Victor uit Halle-Zoersel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, als alles goed gaat, studeer jij morgen af. Vertel eens.
2: Klopt helemaal. Morgen het tweede middelbaar achter de rug dan. Dan kan de unie beginnen.
0: Gaat het resultaat goed zijn, Victor?
2: Ik denk het wel.
0: Kijk, voor dat alleen al, dan krijg je van ons van Top Radio een applaus. Dat vind ik absoluut een applausje waard. Het is een nieuwe wereld die voor jou gaat opengaan, denk ik, als je moet veranderen van school. Ook een aantal vrienden ga je altijd een beetje moeten achterlaten. Wat ga je volgend jaar doen?
2: Industrieel ingenieur, elektromechanica.
0: Hoppa, meteen stevig aan de slag daar. Goed, goed dat je ambitie hebt. Fijn. En nu op zoek naar een zwembad, want dat kan iedereen wel gebruiken. Als jij aftelt, dan geef ik er een draai aan en dan kunnen we gaan kijken wat het wordt. Doe maar, Victor.
2: 3, 2, 1, kom aan.
0: Voilà, ik heb eraan gedraaid. Ik hoop voor jou dat het een zwembad wordt. Anders is het nog altijd een zwemband en die is ook leuk. Beste Victor, het is geworden voor jou een...
1: zwembad.
0: Zwembad!
2: Oh, jippie!
0: Kijk, jouw zomer kan alvast niet meer stuk en morgen een goed resultaat. Ik wens het jou helemaal toe. Fijne middag nog, hè. Tot de volgende.
2: Dankjewel.
0: Dag.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Oosten Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op oostenbeach.be.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
1: Zin om iets leuk te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Laan de Vla. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info, laandevlauw.be.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tickets. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

Zometeen na 4 uur Bram van Hey, die verder aftelt in de Summer Beat 1000. Ik heb er wel een beetje mee te doen, eerlijk gezegd, want Bram van Hey die heeft pijn aan zijn poep vandaag. Ja, dus pijn aan de poep is nooit leuk. En dat komt omdat hij al de hele dag op een ijsblok zit. Als je dat niet gelooft, gaan we eens kijken op onze socials. Daar zijn beelden van, daar is bewijsmateriaal van. Dada Live, zometeen op 225. Dit staat 1 plaats hoger. Kongs, Never Going Home.

0: vakmanschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Stop!
6: Luna Hendricks neemt afscheid van de topsport. Vrouwtje vertelt je meer. De topheadlines van 4 uur nu.
7: Goedenamiddag. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat kondigt ze zelf aan. Hendricks is 26 en heeft een indrukwekkend palmares. Ze won 2 historische WK-medailles, 4 EK-medailles en werd ook Europees kampioene 2 jaar geleden. Maar de laatste tijd sukkelt ze met blessures. Het is het juiste moment om te stoppen, zegt ze. Ze is wel trots op alles wat ze bereikt heeft, maar haar niveau is niet goed genoeg meer voor de nieuwe talenten die eraan komen. Hendricks verdwijnt wel niet helemaal. Ze zal de komende tijd nog te zien zijn tijdens internationale showgala's. En deze zomer geeft ze nog enkele schaatskampen. De politie heeft een vrouw van 55 opgepakt in een fraudeonderzoek. De vrouw is de bestuurster van 2 VZW's die palliatieve zorg aanbieden aan patiënten en hun familie. Ze zou geld en subsidies naar een privérekening hebben overgeschreven. Bij 9 huiszoekingen zijn luxegoederen, 2 Mercedes'en en bijna 100.000 euro cash in beslag genomen. De vrouw is intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. De Universiteit Antwerpen keurt het besparingsplan goed, ondanks fel protest. De komende 4 jaar zal de universiteit zo'n 14 miljoen euro besparen. Concreet valt er geen ontslagen, maar vertrekkende werknemers zullen niet altijd vervangen worden. Er zullen ook minder gastcolleges zijn en masteropleidingen dreigen te verdwijnen. Veel professoren en studenten reageren ongerust, maar de rector benadrukt dat ze er alles aan doen om de impact zo beperkt mogelijk te houden. En nog tennis. Greet Minne heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Ze verloor in de 2e kwalificatieronde tegen een Wit-Russische. In totaal staan 5 Belgen op de hoofdtabel van Wimbledon. Dat zijn Alexander Bloks, Zizou Berghs en Raphaël Collignon. Bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Nog tot zondag tropisch warm zomerweer. Vrijdag de heetste dag tot 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. Zondag minder heet bij 30 graden. Vanaf maandag dan geleidelijk minder warm.
6: En dan de plaatsen waar je meer dan een kwartier tijd verliest onderweg. Op de buitenring van Brussel, een half uur tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem. Richting Nederland op de Antwerpse ring, een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Richting Nederland, 20 minuten tussen Anderlecht, tussen Sint aan de linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne is het ook aanschuiven, 20 minuten extra. Op de E17, 20 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34, 20 tussen Melcele en Sint aan de linkeroever. En dan de binnenring van Brussel. Daar eindig ik tussen Expo en Machelen-Woluwelaan een kwartier extra vertragen. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn. Goed nieuws, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
6: Zet de Aperol maar koud of gebruik heel veel ijsblokjes, want ik ga vandaag met een Italiaanse beat beginnen van niemand minder dan Gigi D'Agostino, jawel.
5: Summer Beat 1000, dit is Top. We make you move. 224.

0: L'amour toujours van Gigi Gas D'Agostino op 224. Halfweg de week en de finale is al in zicht met elke dag wat grotere zomerhits in de Summer Beat 1000. En ook elke dag wat meer graden op de thermometer. Maar dat is echt niet normaal, hè, vandaag al. En het wordt de komende dagen alleen maar heter. Gelukkig is de muziek perfect voor deze week, alsof het zo moest zijn. Het is woensdagnamiddag, tijd voor een beetje salsa les. Ja, salsa les met Shakira. Want ik heb nu weer een van haar grootste hits in cijfers. En ze heeft voor dat liedje een salsa-trompet gebruikt van een salsa-artiest uit Puerto Rico. Ik ga hem even laten horen en je gaat het meteen herkennen. Dit is het origineel. En Shakira heeft het gebruikt in een van haar grootste zomerhits. Toen het nummer klaar was, zei Shakira dat ze onmiddellijk wist dat het een grote hit ging worden. En ja, de cijfers bewijzen het ook, hè. De heupen van Shakira werden na de hit Hips Don't Lie wereldberoemd. Volgens mij heeft ze er ook een patent op, want niemand mag heupen bewegen zoals Shakira die beweegt op Hips Don't Lie. Dit is de nummer
1: 223.
0: Shakira en Hips Don't Lie.

je nog een goedkope vakantiebestemming zoekt voor deze zomer, kan ik je wel wat Balkanlanden aanraden. Wel, doe Ian Oliver en Chantel dan zeker de groeten van mij. De nummer 222 in de Summer Beat 1000. En nu oogkleppen af, dat is mooi. Dit zijn rockmuziek en dance samen. Zornik en Peter Lutz.

0: Dit komt nog altijd goed binnen, Zornik en Scared of Yourself. De remix, de danceversie van Peter Lutz. Er zijn er alweer 10 gepasseerd.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht.

0: Pitbull en Hotel Room Service.
1: 229.
0: Het geluid van Years and Years met aan de microfoon Olly Alexander King.
1: 228.
0: Dikke festivaltrack van Martin Garrix, High on Life.
1: 227.
0: Bob Marley met Beats. De Beats komen dan van Funkstar Deluxe. Sun is Shining.
1: 226.
0: Dit is voor de vroege uurtjes op de festivalcampings. Kungs and Ever Going Home.
1: 225.
0: Dada Life en Fun Fun Fun.
1: 224.
0: Dit mocht wel wat hoger staan in de Summer Beat 1000, kreeg ik al te horen. Oké, dan gaan we daar de volgende keer voor zorgen. Dat is geen probleem. Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours.
1: 223. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm
0: starting to feel your joy. Come on, let's go. Real slow. Als je mijn mening vraagt, de heupen van Shakira mochten ook al wat hoger staan in de lijst. Zo fijn om dit nog eens terug te horen. Hips don't lie dus van Shakira.
1: 222.
0: Dit was zo catchy destijds, het viel meteen op. En werd ook een grote hit, Ian Oliver en Chantel met Bukovina.
1: 221.
0: Zornik en de Peter Lutz remix van Scared of Yourself in de Summer Beat 1000 kreeg je die zo pas nog. En dan een mededeling van algemeen nut.
2: Ik zou wel een voorstellen van stelletjes aan te beginnen aan het constructieve gedeelte.
0: Het constructieve gedeelte, dat is dan de top 220. Die ga ik zo meteen beginnen.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top. We make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Top. We make you move. 220.

0: Dit was het begin voor Alan Walker. Faded in de Summer Beat 1000. Sommige studenten maken een eindwerk en de studenten van MGMT hebben dit gemaakt. Het is allemaal gebeurd op de Amerikaanse universiteit waar de twee gasten van MGMT studeerden. Ze hebben elkaar ook leren kennen op TUNIF. Geen eindwerk dus, maar wel kids. Totaal ook niet bedoeld om te scoren. Het was gewoon een studentenprojectje, maar toch gebeurde het. Dat zijn altijd de mooiste verhalen, hè. Als het zo niet bedoeld was. Dit blijft nog altijd een hele nostalgische voor veel luisteraars die de jaren 0, de zeros, de nillies actief hebben meegemaakt. Dit is onze
1: 219
0: MGMT en Kids.

0: MT en Kids, zelden of nooit nog op de radio, maar dankzij de Summer Beat 1000 wel nog eens. Leuk toch?
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Deze van Netsky. Puppy, we can only live today, komt eraan van Netsky. Ik draai hem zo meteen volledig, maar eerst even kijken waar het aanschuiven is. En dat is op nogal wat plaatsen op dit moment. De file is langer dan een kwartier. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur extra. De buitenring van Brussel een half uur tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem-Voluwelaan. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je ook 20 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 20 minuten. Op de E1720 tussen Zwijnaarden en Destelbergen. En dan op de binnenring van Brussel een kwartier tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. En nog eentje richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

0: Als jij thuis een zwembad hebt, vraag je dan maar af, heb ik zoveel vrienden of is het gewoon die 32 graden? Summer Beach. 1000. En als je geen zwembad hebt, kan ik daar misschien wel voor zorgen, want je weet dat we tijdens de Summer Beach 1000 heel veel zwembaden weggeven van die opzet zwembaden van onze vrienden van Hermie. Is het al gebeurd vandaag? Ja, één keer. Eén zwembad is er al weggegeven bij Bart-Jan. En voor de rest hebben we alleen nog maar zwembanden weggegeven, want dat is de inzet in het spelletje. Zwembad of zwemband. Dus ofwel ga je naar huis met zo'n groot zwembad. 4 meter lang is het zwembad, dus je bent er wel even mee bezig om het gevuld te krijgen, maar dat is geen probleem, hè. Ofwel ga je naar huis met een zwemband. En dan nu wachten op het bommetje, dus de zwembadplons kan zomaar voorbij komen tijdens de Summer Beach 1000. Ik ga dat weer in een van de nummers verstoppen, hè, de komende tijd. Als je het hoort, dan stuur je bommetje in, dus gewoon het woordje bommetje insturen via de Topradio B-app, via de stuur ons knop, via de chat eigenlijk. En dan gewoon fingers crossed en hopen dat ik je bel en dan ga ik aan het rad draaien voor jou. Dat gaat allemaal gebeuren de komende minuten of het komende uur. Je gaat het ontdekken als je toppen blijft luisteren. Ik ga ze voor jou aftellen.
1: 217.
0: Dit is Rudimental en John Newman.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Bahie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinet dan dat je begint te houden. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Moet u van.
2: Liquid dat er wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus keer gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
5: Gosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, wij.
5: www.gossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
6: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
5: Gosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
0: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
8: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
9: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de topradio.be app.

0: Het is een beetje extreem deze week. Hey, what's wrong?
1: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika.
0: Ah, oké, een hittekoepel. Alright.
2: The Summer Beat 1000.
0: Dat is wat we voelen. Door de hitte worden er trouwens heel veel evenementen geannuleerd. Vandaag en het komende weekend, zaterdag, gaat Genk on stage wat artiesten schrappen op het heetste moment van de dag. En wij zitten met Top op het Sunrise Festival dit weekend. Dat begint morgen eigenlijk al. Dus als je onze Esther met topradio microfoon op het festival ziet, weet dat we alles filmen. Er is een cameraploeg bij. Dus bloot tonen mag. En dat gaat ook gebeuren bij deze temperaturen. Maar ik wil geen klachten horen van Esther, hè, dus laten we dat gewoon even afspreken. Koel ze maar goed af, op welke manier dan ook. Ik ga sowieso een van de volgende dagen al eens contact met haar maken op het festivalterrein. Dat wordt sowieso fun. Jij luistert naar de Summer Beat 1000 met de beste zomerliedjes ooit gemaakt. Zometeen nog Lazy J, 212. En dit is
2: 214.
0: Fedele Gras en I

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Top!
3: Het is tijd voor de top headlines van 5 uur met Vrouwtje. Dag Vrouwtje, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Federaal klimaatminister Kruk wil een interfederaal actieplan over de klimaatverandering. Er moet meer coördinatie komen tussen de verschillende beleidsniveaus om ons land aan te passen aan die klimaatverandering. Daarover heeft hij een brief geschreven aan de bevoegde ministers. Kruk wil vooral focussen op de modernisering van hittewaarschuwingen, de oprichting van drinkwaterpunten en een netwerk van koele plaatsen in openbare gebouwen. De ministers zullen er volgende week over praten. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende haalde jarenlang honderden Chinese jonge vrouwen naar Europa. De vrouwen hoopten om veel geld te verdienen, maar ze werden de prostitutie ingedwongen. Er zijn minstens 80 tot mogelijk 1000 slachtoffers. Het parket vraagt tot 10 jaar cel voor de kopstukken. De uitspraak volgt pas deze zomer. En de voetbalwedstrijden tussen Standaard en Charleroi worden dit seizoen zonder supporters gespeeld. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. De Waalse derby verloopt al jaren erg gespannen, maar tijdens de laatste wedstrijd liep het uit de hand. Charleroi won toen met 0-2 in Luik. Supporters bestormden het veld en er braken zware gevechten uit. Ook in het seizoen 2027-2028 zijn er maatregelen. Enkel de thuisfans zijn dan welkom in het stadion. Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag van de hittegolf, bij lokaal zelfs 39 graden. Vanaf de namiddag en 's avonds kans op onweer. En ook in het weekend nog onweersbuien mogelijk. Zaterdag tot 39 graden en zondag minder warm bij 30 graden.
3: Voorlopig houdt het maar niet op, hè. Op de volgende plaats is het aanschuiven richting Nederland op de Antwerpse ring. Een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op de E17 ligt olie op de weg tussen Zwijnaarden en Destelbergen. Daardoor aanschuiven 20 minuten extra. Op de E429 vanaf Tubeke ook aanschuiven 20 extra. Antwerpse ring richting Nederland 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E17 een kwartier extra tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ik eindig op de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem-Woluwelaan. Ook daar een kwartier extra.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
3: Ik heb nog geen zwembadbommetje gehoord, dus oren extra open houden dit uur. Al kan je nu ook al nat worden, want dit is I Follow Rivers van Licky Lee. Top.

0: Vorige week heeft Tomorrowland iemand heel speciaal aangekondigd op het festival.
1: Er is maar één iemand die dat beslist of het feest hier stopt of niet. En dat ben ik hier.
0: Frank Verstraeten staat op de affiche van Tomorrowland. Onder de naam Frank Verstraeten ook maakt hij dus deze zomer zijn debuut in Boom. Je kan hem zien op de Freedom Stage. Daar gaat veel volk naar komen kijken, want hij gaat niet de zillion plaatjes van toen draaien. Hij heeft iets speciaals voorbereid en daar gaat hij binnenkort meer over komen vertellen hier bij Top. Dus daar ga je sowieso meer over te weten komen als je Top blijft luisteren. Trouwens, als je houdt van de zillion sounds, dan is dit jouw nummer in de Summer Beat 1000. Het is de nummer
2: 211.
0: Virtual Zone en Heaven.
2: Dit is de kick-off van je topzomer. De Summer Beat 1000.

0: gaat hem dus in de Freedom Stage kunnen zien op Tomorrowland. Dat is de indoor stage. Hij gaat speciaal sfeertjes en sowieso. Hè. Dus Frank Verstraeten met speciale Zillion edits die hij gaat meebrengen. En natuurlijk ook wel wat Zillion herinneringen. Frank kennende.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 220.

0: draait altijd een beetje incognito. Hij bedekt zijn gezicht zo half als je hem ziet optreden. Je moet er maar eens op letten met zo'n sjaaltje. Alan Walker en Faded in de Summer Beat 1000.
1: 219.
0: Dit komt uit de studententijd van de mannen van MGMT. Het begon bij een projectje onder de twee vrienden studenten en het is uitgegroeid tot een grote hit, deze Kids.
1: 218.
0: Netsky en Billy, helemaal Belgisch. We can only live today, puppy.
1: 217.
0: Ook deze John Newman is erbij op Tomorrowland. Niet om te zingen, wel om te DJ'en. John Newman en Rudimental met Feel the Love.
1: 216.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
0: Satisfaction met de videoclip die in ons collectief geheugen zit. Benny Benassi.
1: 215.
3: What's wrong with you?
0: Het is de hittegoepel. Fats and Small and Turnaround.
1: 214.
0: Aida Core, Fede Le Grand samen, Let Me Think About It.
1: 213.
4: I was in a 212, I'm the uptown, and you know what's up, or don't you? Wonder who made you, I'm a rude, what are you made of?
0: Lazy J, het is een vergeven bij temperaturen van 31 graden en meer. Samen met Azealia Banks, 212.
1: 212.
0: Nicky Lee and the Magician, I Follow Rivers.
1: 211.
0: En dan oververhitting van je boksen dankzij Virtual Zone en Heaven in de Summer Beat 1000. Zometeen Dimitri Vegas en Like Mike. She knows, she knows. En dit is Avicii.

0: Test je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
1: Murdered my innocent family.
0: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
0: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
0: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustien.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
8: Top! We make you. Hey Bram, zeg, ik heb hier een vraagje. Kunt jij mij helpen? Ken jij toevallig iemand met een zwembad?
9: 208. Plein.

0: Oh la la la la, Moby, lift me up op nummer 208 in de Summer Beat 1000. En dan tijd voor...
1: Zwembad of zwemband?
0: Met Jente uit Nijlen. Dag Jente.
2: Dag Bram.
0: Er zijn mensen die letterlijk niets doen vandaag wegens te warm. En jij bent zo iemand.
2: Ja, inderdaad.
0: Jij ligt plat in de zetel.
2: Ja, het is veel te warm. Ik kan daar niet zo goed tegen.
0: Ja, snap ik helemaal. Maar in de zetel, ik zou zelfs de zetel te warm vinden, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat is het ook. Ik heb alles op de grond gegooid en ik lig hier gewoon plat.
0: Maar lig dan gewoon op de grond? Mijn kat doet dat ook.
2: Ja, mijn katten doen dat ook, inderdaad.
0: Het is frisser op een tegelvloer dan in de zetel, toch?
2: Maar goed, dat is waar.
0: Ja, ik ken nog een veel beter idee. Jij ligt misschien binnenkort wel rond te dobberen op een zwembad. Enfin, op een matras in een zwembad. Ja, inderdaad. Want dat is de inzet natuurlijk van het spelletje zwemband of zwembad. Eén van de twee zal het zo meteen worden, hè? Ik ga jou vragen om af te tellen en dan ga ik mijn beste arm voorzetten in dit geval. En dan ga ik een goede draai aan het rad geven. En dan ontdekken we samen waar we uitkomen, hè?
2: Oké, super. Spannend.
0: Zeker.
2: Mag ik aftellen?
0: Doe maar.
2: 3, 2, 1.
0: Ja! Het was een hele stevige draai, dus je hoort het rad nog altijd gaan en gaan en gaan. En we komen uit bij...
1: Zwemband.
0: Een zwemband.
2: Oh,
0: dus geen bad, jammer. Maar een... Ja, een beetje jammer eigenlijk wel, hè?
2: Ja,
0: maar
2: als niks, hè.
0: Volgens mij ligt dat wel beter dan je zetel.
2: Ja, sowieso.
0: Ja. En het zal misschien ook een klein beetje frisser zijn. Dus we gaan die zo snel mogelijk opsturen. Het is echt een top zwemband met top logo op. En ja, die zijn ook gegeerd hoor. Hé, hey, pas op. Ik zou zeker niet teleurgesteld zijn.
2: Goed.
0: Dankjewel voor het meespelen. En blijf daar gewoon liggen en luister lekker verder.
2: Dat zal ik doen.
0: Bedankt. Bye bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. Summerbeat 1000. 107.

Morgen zijn er nog meer zwembanden of zwembaden te winnen. We hebben nog 2 dagen Summer Beat 1000 en onze zwembaden zijn nog lang niet helemaal uitgedeeld. Dus zeker morgen luisteren en opnieuw meespelen met zwembad of zwemband. Oh, ik had graag nog een zwembad weggegeven, maar het zal voor morgen zijn. Misschien heb jij dan meer geluk, alhoewel zo'n zwemband ook niet mis toch om mee naar huis te nemen. We gaan verder met de Summer Beat 1000. En ik heb nu iemand die altijd een zonnebril draagt, hittegolf of niet. Altijd draagt die gast een zonnebril. Destijds zelfs een blauwe zonnebril.

0: bril waarmee je Denzel altijd ziet, is er trouwens op doktersadvies. Zijn ogen zijn extreem gevoelig voor licht, blijkbaar. Dus die bril is er tegen de vermoeide ogen. Het gaat zelfs heel ver, want op zijn rider staat dat hij niet te veel stroboscopen op het podium wil. Ah nee, dat is niet goed voor zijn ogen. Te overbelastend. Dus als je Denzel op het podium wil, dan ga je niet te veel light flashes zien. Beter. De files en zometeen verder met de nummer 205, Eric Prydz en Pink Floyd. Proper Education, dit is het overzicht van de problemen waar je langer dan een kwartier verliest. Richting Nederland is dat 20 minuten op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E19 aanschuiven vanaf Vilvoorde tot Rumst, 20. Buitenring Brussel, een kwartier tussen Grimbergen en Jette. En ook nog een kwartier op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan weer vertraging vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-West. Oost. En mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
9: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
8: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
9: En klanten altijd tevreden.
8: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Dit is nummer 205, Proper Education. Heb je al nagedacht over de belangrijkste keuze van de dag? Mag dat een potje zijn of een horentje? Eerlijk gezegd, ik zou voor een potje gaan op dagen als vandaag. En jij? Het zijn zo van die belangrijke bijzaken, maar we houden ons daar wel graag mee bezig als het 36 graden is. Moeilijkere vragen dan dat moeten ze mij vandaag ook niet stellen. Gaan we eerlijk over zijn, hè? En dan nu een vriendelijk bevel van Rihanna.
1: 204.
0: Als ze vraagt het zo mooi, hè?

0: 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Hey mama's en papa's,
2: wij zijn Tarzan
3: en Jane.
2: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
2: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
2: Je komt toch eens langs, hè?
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Top Techno.
8: Das Techno and More.

luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. Top Techno. Top Techno. Dat is Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE-app. We make you move. Top Techno.

0: is nummer 203 in de Summer Beat 1000. Koongs en Cooking on Three Burners.
1: De Summer Beat 1000.
0: Cooking on Three Burners, laat het uit. Hè. Heeft iemand eigenlijk al een eigen bakken op zijn motorkap? Dat soort filmpjes gaan dan rond, hè, als het zo warm is. Is die test ooit al eens gedaan in Vlaanderen? Ja, dat moet wel, hè. Als je het iemand bij ons ziet doen deze dagen, als je dat filmpje ziet opduiken, dan zal er wellicht AI mee gemoeid zijn, want om een ei te laten stollen moet het gewoon nog veel heter zijn. Dus geloof het niet als je het ziet. Het kan gewoon niet. Je kan geen ei bakken op je motorkap. Als je mij niet gelooft, probeer het dan gewoon zelf eens. Maar let op, niet met een vork in prikken. Gaan we niet doen. Vandaag werkt de airco veel harder dan de gemiddelde werknemer. Dus ik zou gewoon maar kappen met je werk voor vandaag. Ik heb nog een paar goede summerbeats om te draaien voor jou in deze top 1000.

0: Justin Timberlake, I Can't Stop the Feeling. Het is de laatste Summer Beat voor vandaag.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 210.
0: Een tribute aan Avicii in de Summer Beat 1000. I Could Be The One.
1: 209.
0: Veel volk samen op deze. Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en natuurlijk de stem van Aiken, die je uit de 1000 kan herkennen. She Knows.
1: 208.
0: Moby en Lift Me Up.
1: 207.
0: Martin Solveig met de zweetband in zijn haar. Ik zie hem nog zo voor mij. Samen met Sam White op deze Plus One.
1: 206.
0: Denzel altijd met zijn zonnebril aan, maar dat is dus niet tegen de zon, maar wel tegen het straffe licht. Dus let op met stroboscopen tijdens deze Pump It Up.
1: 205.
0: Leave Them Kids Alone. De zomervakantie begint bijna. Eric Prydz en Floyd, Pink Floyd uiteraard. Proper Education.
1: 204.
0: Dankzij dat stukje Michael Jackson is dit een hele grote hit geworden. Rihanna heeft het officieel gevraagd aan Jackson en heeft een ja gekregen. Don't Stop the Music.
1: 203.
0: Koongs en Cooking on Three Burners samen. Laat het tijd, jong, het is al warm genoeg. This Girl.
1: 202.
0: Ook zo'n bom aan energie, dit. De Bomb Funk MC's en Freestyler.
1: 201.
0: Ik kan er niet aan doen, maar ik word altijd nog blijer als ik dit hoor van Justin Timberlake. I Can't Stop the Feeling. Zometeen Party Room met Wouter.
2: Ja, ben er klaar voor.
0: Ik zie het. Hij staat hier al zo van, mag dat je wegzetten?
2: Nee, ik was net aan het berekenen. Het is hier 12 graden frisser dan buiten.
0: Ah, jij komt net van buiten.
2: Ja, ja. Ik heb net even de temperatuur opgemeten buiten.
0: Ik ga zo meteen die oven trotseren. Morgen telt onze Thibaut verder af. Dus meer Summer Beat 1000. En meer kansen natuurlijk om zo'n zwembad te winnen in ons spelletje. Hè. Zometeen is Wouter en de Party Room. Maak er nog een zalig warme avond van.
1: Top! We make you move.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Dit is Top!
2: Bijzonder goede avond, is iets over 6 uur. En Fraukje is erbij komen zitten met de top headlines. Dag Fraukje.
5: Goedenavond. Heel het land neemt hete maatregelen. Verschillende evenementen zoals loopwedstrijden worden afgelast of beginnen later door de hete temperaturen. Cinema's zetten hun koele zalen open voor scholen waar het te warm is om nog les te geven. En ook festivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend activeren hun hitteplan. Daar moeten extra verfrissingspunten en bijkomende schaduwzones voor meer verkoeling zorgen. Federaal klimaatminister Kruk wil intussen een interfederaal actieplan oprichten om de klimaatverandering in de toekomst beter aan te pakken. Het parket van Luik onderzoekt de dood van twee jongens in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De twee zochten samen met een groep vrienden verkoeling in het water, maar ze kwamen in de problemen. Volgens de eerste vaststellingen konden beide tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. De Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Kinshasa naar Parijs. Hij had op dat moment geen symptomen. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle passagiers. Zij worden nu gecontacteerd. Het is de eerste keer dat het virus in Europa wordt aangetroffen sinds de uitbraak van de nieuwe ebola-pandemie. De voetbalwedstrijden tussen Standaard en Charleroi worden dit seizoen zonder supporters gespeeld. Dat heeft de disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Het seizoen daarna zijn enkel de thuisfans welkom. De Waalse derby verloopt al jaren erg gespannen, maar tijdens de laatste wedstrijd liep het uit de hand. Charleroi won toen met 0-2 in Luik. Supporters bestormden het veld en er braken zware gevechten uit. Beide clubs moeten nu een boete van 10.000 euro betalen. Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, bij lokaal zelfs 39 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op onweer. En ook in het weekend blijft de onweersbuien nog mogelijk. Zaterdag tot 39 graden en zondag iets minder warm bij 30 graden.
2: Ja, lekker hoor. We beginnen stilaan gewoon te worden. E314 verlies je tussen Zolder en Park Midden-Limburg op dit moment meer dan een half uur. Antwerpsring ook een half uur vertraging tussen Antwerp-West en Borgerhout. Op een andere plaats in de file is dat voor maximum een kwartier.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
2: Ben je klaar voor meer tophits na de Summer Beat 1000? Ik ga zo meteen draaien. Jennifer Lopez en David Guetta.

0: nieuwe versie van Spiller & Groove Jet. Goedenavond. Let's do it. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1.
1: The party room.
0: Well, let's do it together. Come on. Turn it up.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Ja, turn it up for the temperature. De temperatuur staat geen rem meer in deze dagen. Op het feestje de party room vandaag ook niet. Pool party of zomerbare hits staan voor je klaar. Ik maak zometeen ook weer een nieuwe beste zomerbar van Vlaanderen bekend. Daarvoor moet ik naar Aalst. En straks ook weer een stukje uit het interview met Bibi Rexha. Bibi gaat verklappen waarom ze zoveel tracks al heeft gemaakt met David Guetta. Waarom dat eigenlijk haar favoriet is. Allee, zonnebril op, dan ben je er klaar voor.

0: 2009 al deze, maar je blijft hem meezingen, hè? Tayo Cruz en Break Your Heart. Top! Your summer beat. Beste dancefestivals, die volg je allemaal via Top deze zomer. En op veel van die festivals zijn we er ook bij met Top. En als je zin hebt om volgende week zaterdag volledig loco te gaan op Festiloco, wel, dan kan dat natuurlijk weer in het Stadspark van Ninove. Ze hebben daar een topaffiche met 3 stages met onder andere Mark with a K, Bad B, Greg S, Ronnie Retro, zelfs RVG komt draaien. Ruben van Gucht, ik ga hem trouwens morgen bellen in de show. En daarnaast zijn we er zelf ook met de Top Silent Disco by Mentos. Kan daar de nieuwe Mentos vibes proeven. Maar ook je favoriete music vibe kiezen en dan naar hartelust switchen op die koptelefoon tussen Top Techno met Maite de Dekker of Top Schaamteloos met Jeroen en Koen. Of de tophits met Simon T daar op Festiloco. En onze festivalreporter Esther is ook van de partij met haar cameraman. Dus als je haar tegenkomt, geen vuile woorden zeggen, hè.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: Sola Sola, Drio HRP voor de solar panels die weer overuurtjes draaien. Hè. Wat een dag zeg, ik denk dat ze te veel stroom opbrengen deze dagen. Harry PFR was dat. Zometeen Bibi Rexha in de show. En Bibi heeft al zoveel tracks gemaakt samen met David Guetta. Ze komt hier zometeen uitleggen in de party room waarom dat is.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platte. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij de meloen delen?
6: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Taylor Swift zit ook zo'n leuk dansje bij. Al die Swifties kunnen dat. Het is altijd mijn ogen uit te kijken. Hier is The Fade. Ophelia. The Party Room. Ik sprak exclusief voor The Party Room met Bebe Rexha. Ze heeft al heel veel songs gemaakt met David Guetta. Ook de nieuwe Sad Girls op het album Dirty Blonde is terug met David. Dus ik kon niet rond de vraag heen. Wat is er nu zo leuk aan samenwerken met David Guetta?
1: I think what I like about working with David Guetta is that we can be very honest with each other. And like we don't have to like go through like other people. Like I just text him, he texts me, and we're very passionate. And in the end of the day, the honesty is the most important, because if I send him an idea or he sends me an idea, like we'll only do things that we really love and that we're very both passionate in. And then we're always just trying to make the best version that we can of the song. And I feel like when we work with each other, there's just like an understanding, and he can tell me anything and I can tell him anything, and like we won't get upset. Like we know that we're both doing it because we just want like the best product. And I really like, I enjoy that. Like I like working with people that are like, just speak their mind and are just so talented. And it's just so much easier to work with somebody like that.
0: Ja, de basis is dus dat ze eerlijk zijn met elkaar en tegen kritiek kunnen. En dat ze elkaar gewoon berichten kunnen sturen en enkel gaan voor het beste. En David Guetta die treedt deze zomer ook op Tomorrowland en in Zeebrugge. Dus wie weet zal Bebe misschien daar ook mee performen. En die nieuwe track die staat ook op haar nieuwe album. Hier is Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta.

0: Deze gloednieuwe track van Let's Go samen met Nicky en I'm Gonna Rise. Even checken waar de files staan op dit moment. En dat is op deze plaats E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Verlies je een half uur. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout 20 minuten. En 20 minuten de binnenring van Brussel tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor max 10 minuten. Zometeen maak ik voor de laatste keer de beste zomerbaar van Vlaanderen bekend.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.

0: Ah, dit zit kippenvel. Hit van de zomer. Toch eens vragen aan Jurgen, die horen we zo meteen nog. Jurgen, vind jij dit ook de hit van de zomer?
1: Zeker en wat.
0: Nu zijn we met twee. En nog met veel meer, denk ik. Another en... Talk to you. The Party Room. Afgelopen weken kon je favoriete zomerbar nomineren tot beste zomerbar van Vlaanderen. Tenminste, als hij deze rubriek haalde natuurlijk. Het is absoluut een weertje van de zomerbars. En dit is de laatste titel die ik misschien zo meteen ga uitdelen.
2: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: Even luisteren bij Jurgen, want Jurgen, jij hebt Bloem uit Aalst genomineerd. Waar is dat ergens in Aalst, Bloem?
3: Vrij centraal gelegen achter de hallen van de carnavalsgroepen.
0: Voilà, en als we die vinden, dan vraag ik het wel eens.
3: Sowieso, ja. Er is een website ook.
0: Ah ja, oké. Zeg, ik lees hier ook midden in het groen. Is dat in een bos dan?
3: Nee, het is een vrij open vlakte, volledig in het groen en ook met omranding door bomen, waarbij dat je een beetje de impressie krijgt dat je in het midden van het groen zit.
0: Ja, maar ik kan dus in de schaduw zitten, misschien een aanrader deze dagen. Ja.
3: Zeker en vast.
0: Ik lees hier ook, eten en drinken is er top. Wat kunnen we daar allemaal eten en drinken dan?
3: Er worden van alle tapas geserveerd, waaronder dat er ook foodies klaargemaakt worden op een plancha die vrij centraal staat op de site.
0: Ja, fantastisch. Hè. En, als er gezinnen komen met kindjes, kunnen die daar iets doen of gaan die zich steendood vervelen?
3: De kindjes gaan hun niet steendood vervelen, de kleinere kindjes toch niet. Die hebben een springkasteel ter beschikking. En het terrein is ook vrij goed afgemaakt, waarbij dat ze toch wel vrij loop hebben zonder dat je er constant moet naar kijken.
0: Ja, ook een aanrader, hè, dat de ouders eens op hun gemak zijn in de zomerbaar dan.
3: Inderdaad.
0: Zeg, ben je er zelf al geweest dit jaar? Want het bestaat al een paar jaar, denk ik.
3: Het bestaat al een paar jaar. Dit jaar ben ik er nog niet geraakt.
0: Oei.
3: Maar het verlof komt eraan, dus dan gaan we dat zeker...
0: Is volgende week verlof voor jou, Jurgen?
3: Nee, nog niet.
0: Oké. Okay, ze zijn natuurlijk heel de zomer open. Zeg, en nog één vraagje. Favoriete drank. Wat is je eerste bestelling zo in de zomerbaar?
3: Gin.
0: Oké,
3: okay.
0: Dat kwam heel snel. Jurgen, je hebt me overtuigd. Vanaf nu is Bloem ook beste zomerbar van Vlaanderen. Dankzij jou en omdat je dat hier zo fantastisch hebt uitgelegd op de radio, ga ik ervoor zorgen dat jij een gratis tractatie krijgt de volgende keer. Dus ja, als je dit jaar voor de eerste keer langs gaat in Bloem. En dat is natuurlijk de gin hè, dat we dan gaan klaarzetten.
3: Zeker en vast.
0: Ja.
3: Bedankt.
0: Oké, graag gedaan, Jurgen. Geniet nog van deze zomerse avond. En voor nu al, goed verlof binnenkort.
3: Dank u wel, voor u ook.
2: De beste zomerbar van Vlaanderen. Welkom in de Party Room op Top.

0: Daniel Bedingfield is een bekende naam, maar dit is familie van Natasha Bedingfield en Chicane en Bruce Water. Morgen vanaf 10 uur nieuwe dag in de Summer Beat 1000. Nieuwe dag om kans te maken ook op een zwembad of een zwemband met een zwier aan ons rand. Ja, zwembad is wel een aanrader natuurlijk deze dagen. En dan loopt de Summer Beat 1000 stilaan op zijn einde, want vrijdag is de grote finale. En dan is de vraag altijd van zo'n hitlijsten, wat zal er op nummer 1 staan? Wel, we weten het nog niet. Ik denk, hoe kan dat nu? Ze weten het niet. Ze hebben toch die lijst gemaakt. Ik zal meer zeggen, jij kan zelf beslissen wat de nummer 1 wordt in de Summer Beat 1000. Hoe? Dat leg ik zo meteen uit.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets dreambeats.be. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Start je zomer goed.
5: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
7: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
8: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus.

Goodies of tracks nog zelf in zo'n Calvin Harris en I'm Not Alone. Dit is Top. Vrijdag, grote finale van de Summer Beat 1000. En zoals ik al zei, wat op nummer 1 staat, dat weten wij nog niet, want dat kan jij zelf beslissen. Ik ga meer zeggen, heel de top 20 kan je shuffelen. We hebben een longlist gemaakt op topradio.be, ook via de app kan je eraan. En met 20 plaatjes eigenlijk, die nog in die top 20 kunnen. En de plaat met de meeste stemmen komt dan op 1 sowieso. En ik dacht, ik ga misschien eens een paar outsiders aan je voorstellen die dit jaar op nummer 1 zouden kunnen staan in de Summer Beat 1000. Waarom niet? Ah ja. Een beetje voetbalsfeer, vind ik. En zeker zomers. Dario G, Carnaval de Parijse kanshebber, maar ook... Klein beetje schaamteloos. Zou toch ook zot zijn? Die bijna 40 graden van vrijdag, dit op nummer 1. Kan je opstemmen, Paradiso, Bailando of deze. Song van de Antwerp voor de voetbalsupporters, maar ook, ja. Gewoon ook zomer natuurlijk, Taste of Summer van Sonic Inc. Allee, dat zijn 3 voorstellen, bekijk het gerust allemaal zelf eventjes. En maak je keuze, maak de beste keuze. Dit is de Party Room, ik ga deze nog eens instarten. De Car Keys, A-Lock en Eva Max.

0: music is my medicine. Dat klopt, hè. Daarom doe ik deze job al zo lang. En daarom luister je ook top. Misschien komen ze wel tegen op een festival deze zomer. Milk Inc. en de nieuwe track Music is My Medicine.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Ja, als je al veel hebt gemist van de Summer Beat 1000 overdag van de afgelopen dagen, dan is dat geen ramp, want Christophe zorgt voor een soort recap. Summer Beat 1000 Shuffle met de beste nummers eigenlijk van de voorbije dagen. Ideaal is dat. Ideale playlist voor op het terras vanavond. Want ja, veel binnen zitten in die warmte, ik zou het niet aanraden. Of onderweg in de auto. Of misschien in het allerbeste geval aan het zwembad. Dat wordt de ideale playlist zometeen met Christophe na 7 uur. Geniet nog van de zomer.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Dit is Stop!
8: De reeds gedraaide Summerbeat 1000 tracks stoppen we in één grote digitale grabbelton. En er wordt geshuffeld naar Top Headlines met Vrouwtje.
9: Goedenavond. De inlichtingendiensten in ons land gebruiken dubbel zo vaak ingrijpende spionagetechnieken. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 keer. In 2013 was dat nog maar zo'n 1300. Dat blijkt uit het jaarrapport van het comité I. Het gaat dan bijvoorbeeld over telefoontaps, observaties of het opvragen van telecomgegevens. Vooral staatsveiligheid past die methodes vaker toe in dossiers rond terrorisme en spionage. En het wordt ook steeds vaker ingezet tegen georganiseerde misdaad. Heel het land neemt hittemaatregelen. Verschillende evenementen zoals loopwedstrijden worden afgelast of beginnen later door de hete temperaturen. Ook festivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend activeren hun hitteplan. Daar moeten extra verfrissingspunten en bijkomende schaduwzones voor meer verkoeling zorgen. Cinemas zetten hun koele zalen open voor scholen waar het te warm is om nog les te geven. En treinen mogen ook minder snel rijden. Federaal klimaatminister Kruk wil een interfederaal actieplan om de klimaatverandering in de toekomst beter aan te pakken. En op het assiseproces rond de landbouwer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn dochters vermoordde, zullen ruim 70 getuigen verhoord worden. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 bracht zijn dochters van 8 en 5 om het leven door verstikking en probeerde daarna ook zijn ex-vrouw te elektrocuteren. In de woning waren elektriciteitskabels doorgeknipt uit wraak nadat ze de scheiding had aangevraagd. Het assiseproces start op 21 september. De man riskeert levenslang. Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag bij lokaal zelfs 39 graden. In de namiddag en 's avonds kans op onweer. Ook in het weekend nog onweersbuien mogelijk met zaterdag tot 39 graden. En zondag iets minder warm bij 30 graden.
7: Dit is Top!

657 in de Summer Beat 1000 dit jaar. Axwell & Mack, I Found You. En zo werd de toon gezet van de Summer Beat Shuffle. Dat zijn de plaatjes die reeds zijn voorbijgekomen in de lijst, maar die je dus nu terug hoort in een compleet willekeurige volgorde. Radio Light, verstand op nul. Dat mag met Teaspoon nu. Sex on the Beach.

Het Noorse duo Nico en Vince, die wij vooral kennen van Am I Wrong, maar ze zijn daarna nooit gestopt met muziek maken. Momenteel werken de mannen zelfs aan een gloednieuw album. En als dat goed zit, dan hoor je dat ongetwijfeld ook hier bij Top. Zeg je zomer, dan zeg je ook voetbal dit jaar. En dat is met Shakira. Dai Dai betekent letterlijk kom op, kom op. En we weten dat allemaal na die match afgelopen zondag tegen Iran. Stilstaan is vanaf nu geen optie meer. Shakira zometeen naar Mighty Dubcats en Magic Carpet Ride 729.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
11: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
12: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
11: Wat bedoelde?
12: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
11: Dat zal wel.
12: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
11: Echt? Dus?
12: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
13: Dit is top. We make it. Summer Beat 1000 Shuffle 524.

had dat ooit gedacht? De Black Eyed Peas stonden onlangs tijdens de American Music Awards na jaren weer eens compleet met Fergie op het podium. En ja, sindsdien gonst het in de muziekwereld van de geruchten over een gloednieuw album met die Fergie. En ja, de Black Eyed Peas, ik weet niet of je het weet, maar ze komen ook deze zomer naar België. Hè. Volgende maand zelfs, op vrijdag 3 juli, staan ze op het podium van het festival Les Ardennes in Luik. Dat is het Astrid Park. Hè. Of ze hun kerstverse reunie met Fergie meenemen, dat blijft nog even de vraag. Maar komende week komen ik en jij dat te weten. Je hoort de Mamacita 524. Jam & Spoon nu, Ride in the Night. Goedenavond.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

Sophie Ellis Baxter en Muiden aan de Dancefloor, 550 in de lijst. Je weet het of niet, anders kom je het nu pas te weten. Je kan nog altijd stemmen op de laatste 20 van de lijst, de Summer Beat 1000. Via de Topradio BE-app is dat, of topradio.be. Ga daar maar eens piepen als je nog je allerlaatste stempel wil drukken op dat toch wel enorm fijne lijstje, waar we toch al een goede 2 weken intussen mee bezig zijn hier bij Top. Sono is ook al voorbijgekomen op 582. Die hoor je zo meteen. Na Agira, een fijne

Top 1000, non-stop, via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app. Dit is Top. We make a move.

Zin in vakantiegevoel? De shuffle is op je radio. Kies voor Mahombi. Klinkt nog altijd even lekker en fris als in 2010. Bumpy Ride 901. Zeg Bob Sinclar en Sound of Freedom. Hij baseerde de track op de 90s clubhit Everybody's Free to Feel Good van zangeres Rosella. Hij stak het in gloednieuw zomersjasje met flinke dosis Jamaicaanse zonneschijn.

Ja, op het hoogtepunt van haar Vamos a la Playa succes besloot die Lula een toch wel gewaagde stap te zetten. In de zomer van 2012 poseerde ze volledig naakt voor de cover van de Duitse Playboy. Daar kan je ze dus ook van kennen. En misschien ook wel terug te vinden in een kartonnen box op je zolder of zo. Dat kan altijd. Lula heette ze, 814. En zo is bijna 8 op deze woensdagavond met Collective Turmstrasse. Sorry, I'm late. Tot zo.

0: Dit is Top!
1: We tellen af naar die grote finale van de Summer Beat 1000. Eind deze week op vrijdagnamiddag. Showweek van plaatjes naar Top Headlines van 8.
2: Goedenavond. De inlichtingendiensten in ons land gebruiken dubbel zo vaak ingrijpende spionagetechnieken. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 keer. In 2013 was dat nog maar zo'n 1300. Dat blijkt uit het jaarrapport van het comité I. Het gaat dan bijvoorbeeld over telefoontaps, observaties of het opvragen van telecomgegevens. Vooral staatsveiligheid past die methodes vaker toe in dossiers rond terrorisme en spionage. En het wordt ook steeds vaker ingezet tegen georganiseerde misdaad. Heel het land neemt hittemaatregelen. Verschillende evenementen zoals loopwedstrijden worden afgelast of beginnen later door de hete temperaturen. Ook festivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend activeren hun hitteplan. Daar moeten extra verfrissingspunten en bijkomende schaduwzones voor meer verkoeling zorgen. Cinemas zetten hun koele zalen open voor scholen waar het te warm is om nog les te geven. En treinen mogen ook minder snel rijden. Federaal klimaatminister Kruk wil een interfederaal actieplan om de klimaatverandering in de toekomst beter aan te pakken. En op het assiseproces rond de landbouwer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn dochters vermoordde, zullen ruim 70 getuigen verhoord worden. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 bracht zijn dochters van 8 en 5 om het leven door verstikking en probeerde daarna ook zijn ex-vrouw te elektrocuteren. In de woning waren elektriciteitskabels doorgeknipt uit wraak nadat ze de scheiding had aangevraagd. Het assiseproces start op 21 september. De man riskeert levenslang. Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag bij lokaal zelfs 39 graden. In de namiddag en 's avonds kans op onweer. Ook in het weekend nog onweersbuien mogelijk met zaterdag tot 39 graden. En zondag iets minder warm bij 30 graden.

Simons en We Can Do Better. Non-stop herinneringen aan die zwoele zomerdagen van de afgelopen jaren. Dat heb je als je Summer Beat 1000 luistert. Woensdags hebben we vandaag nog 2 dagen te gaan. En dan kom je te weten wie er dit jaar bovenaan dat lijstje mag staan. Tim Deluxe is het alvast niet. I Just Want Do op 969.

0: Flo-Rida met dat sampletje van de track Cry Just A Little van het Nederlandse Bingo Players. Flo-Rida die een heel gevoelige, emotionele kant van zichzelf liet zien met die I Cry. Ook hij is al voorbijgekomen in de Summer Beat 1000 op 842. Vorige maand stond hij trouwens nog in Vorst te Brussel. Misschien was je er wel bij. Lemmy is onderweg hier in de Summer Beat 1000 Shuffle met Never Leave You naar Paul Klaes. Dit is Suavemente 801.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: We make you move. De Summer Beat 1000 Shuffle 903.

Goed nieuws voor de Belgische fans. Cyril is momenteel bezig aan zijn zomertour en reist deze zomer vanuit Australië naar Europa. Hij heeft ook bevestigd dat hij live te zien zal zijn op de mainstage van Tomorrowland in België dit jaar. Dus als je tickets hebt, Sound of Silence in je oren op de weide met Cyril achter de knoppen. En die geur van frisse pintjes natuurlijk. Hè. Lorna staat voor jou klaar, Papi Chulo 588 naar Daddy Yankee. Dit is Gasolina in de Summer Beat 1000 Shuffle.

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Je hebt intussen toch al even de tijd gehad. Welke summer beat wil jij op één? Geef je favoriete drie summer beats door via topradio.be of de Topradio BE-app. Dat kan nog altijd. En bepaal mee hoe die top 20 van de Summer Beat 1000 dit jaar het klinkt. Daar zijn ze nog altijd niet uit op de muziekredactie. Dus ze kunnen best wel alle hulp gebruiken. Doe dat eens even voor die mannen als je wilt. 680 is voor deze Route 94 en My Love. Goeie avond.

Cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top. We make you move. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app. We make you move. Top. De Summer Beat 1000 Shuffle. 802.

dit een leuke track vindt, dan moet je de clip eens bekijken van destijds. Pure jaren 80 Miami Vice nostalgie. Vol felle neonkleuren, snelle boten en Pitbull en Chris Brown die als undercover detectives door Miami cruisen. In het echt trouwens ook goede vrienden. Hè? Pitbull en Chris Brown met Fun 802. Dat mooie Walolita haal ik zo meteen nog eens boven van de Franse Alizé. Kan je dan ook meteen meezingen. Na Oceanen en wat voetbalvibes van enkele jaren terug. Endless Summer 900. Yeah.

Ella, ze komt naar België, hè. Alize op donderdag 24 september in Le Forum in Luik. Moet je dus wel even naar Wallonië trekken als je ze live aan het werk wil zien. Mocht je je afvragen wat ze de afgelopen jaren deed, Alize is 41 intussen, gelukkig getrouwd en runt samen met haar man een succesvolle dansschool op het eiland Corsica, waar ze ook oorspronkelijk vandaan komt. Een mooie om deze Summer Beat 1000 Shuffle af te sluiten op deze woensdag. Dat is Sun Goes Down, Robin Schulz en Jasmine Thompson. Tot hoors!

Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.